what comes next will be marvelous.

0: Friends.
1: Goedemorgen. Er is een akkoord over de ontwapening van terreurgroep Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd en Hamas bevestigt het nieuws. Alle leden en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Trump spreekt van een historisch akkoord. In Gaza was de afgelopen maanden al een staakt het vuren van kracht, al werd dat nooit echt officieel gerespecteerd. Israël zelf heeft nog niet gereageerd. In Oedelem in West-Vlaanderen is een man van 58 omgekomen na een zwaar ongeval. Zijn zoon van 32 raakte zwaar gewond. Ze reden in een bocht frontaal tegen een wagen uit een andere richting. De bestuurder van die wagen raakte licht gewond. Hij blies negatief. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En voetbal. Anderlecht heeft zich niet geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby, nadat de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. In de tweede helft maakte Anderlecht zijn 0-1 achterstand volledig goed. Doelman Colin Kosemans.
2: Wat zij heel goed deden is tempo en de controle over de bal bewaren. Het was heel moeilijk om de juiste triggers te vinden om druk te zetten. En aan de bal vonden wij dat tempo niet. Ik denk dat we soms wat te gehaast waren. En ja, dat tempo vonden we wel in de tweede helft. We zijn er volle gas opgegaan. Hoge druk proberen zetten met heel veel energie en dat is ook gelukt.
1: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent gaat Europees verder. Ze klopten het Oekraïense Cherkasy na penalties en stoten door naar de derde voorronde van de Conference League. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.

0: Joehoe! Grijp de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Mannekes.
2: Bompie.
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
2: Wie?
1: Jamma.
2: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
3: Oh, ik kan niet.
1: Ik ook niet.
3: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
1: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja.
3: Wij klussen mee.
2: Yay!
4: Gamma. Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Krevel.
1: Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
0: Krevel, leef beter. Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1+1 gratis op verse zalm.
0: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
0: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
3: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk? Solliciteer op dewittevdc.be.
4: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. Top. We make you move.

0: Wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Beko 9 kilogram energiezuinige warmtepompdroger voor €599. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt. Dit is Top! Top Headlines.
1: Goedemorgen. Er is een akkoord over de ontwapening van terreurgroep Hamas in Gaza. Dat heeft Amerikaans president Trump aangekondigd en Hamas bevestigt het nieuws. Alle leden en andere gewapende groepen zullen hun wapens inleveren en de gevechten stoppen. Volgens Trump zal Israël zich daarna ook volledig terugtrekken uit de Gazastrook. Trump spreekt van een historisch akkoord. In Gaza was de afgelopen maanden al een staakt het vuren van kracht, al werd dat nooit echt officieel gerespecteerd. Israël heeft nog niet gereageerd. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Francken versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Francken kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Je hoort de minister.
2: Die criteria zijn gemaakt voor zuivere militairen die allemaal in gevechtsfuncties gaan. Als je in een gevechtsfunctie gaat, dan begrijp ik dat je top, top, top moet zijn. Als je binnenkomt om bijvoorbeeld te helpen bij de aankoopdienst of bij de personeelsdienst, ja, dan moet je niet de grote gevechtsmilitair zijn met het mes tussen de tanden. Dus je hebt een beetje van alles nodig om onze krijgsmacht terug sterk te maken.
1: Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militaire reservisten en burgers. Voetbal dan. Ook de Amerikaanse voetbalfederaties wijzen de plannen van FIFA-baas Gianni Infantino af. Die wil het WK voetbal verkopen aan privé-investeerders om zo meer geld binnen te halen. Eerder dreigde de Europese voetbalbond UEFA met een boycot als Infantino die plannen doorzet. En ook onze voetbalbond sluit zich daarbij aan, zegt sportjournalist Jarno Berto.
3: Die hebben in een statement laten weten dat ze zich natuurlijk aansluiten bij alles wat de UEFA vandaag gecommuniceerd heeft. Ze zaten ook in die online meeting. Ik lees een stukje vooruit dat statement. Voor de KBVB raakt deze discussie de essentie van wat internationaal voetbal moet zijn. De Wereldbeker is veel meer dan een commercieel product.
1: Infantino moet in totaal 106 landen overtuigen om zijn plannen toch door te zetten. Anderlecht heeft zich geplaatst voor de derde voorronde van de Europa League. Het won met 3-1 van het Zweedse Hammarby nadat de heenwedstrijd op een 1-1 gelijkspel was geëindigd. In de tweede helft maakte Anderlecht zijn 0-1 achterstand volledig goed. Doelman Colin Kosemans.
4: Wat zij heel goed deden is tempo en de controle over de bal bewaren. Het was heel moeilijk om de juiste triggers te vinden om druk te zetten. En aan de bal vonden wij dat tempo niet. Ik denk dat we soms wat te gehaast waren. En ja, dat tempo vonden we wel in de tweede helft. We zijn er vol gas opgegaan. Hoog druk proberen zetten met heel veel energie en dat is ook gelukt.
1: In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent gaat Europees verder. Ze klopten het Oekraïnse Cherkasy na penalties en stoten door naar de derde voorronde van de Conference League. En Jasper Philipsen heeft het natuurcriterium van Herentals gewonnen. Philipsen was in de sprint sneller dan Tim Merlier en Jasper Stuyven. Belgisch kampioen Rune Herregot werd vierde. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
0: Dit is Top!

0: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecueworst.
1: 25% op barbecueworst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Smartfoto.be.
3: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
4: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
3: Echt of wat?
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
6: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
8: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
9: Schat, die kleine moet eten.
8: Onze kinderen moeten eten.
7: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
10: Code Yellow!
11: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
3: Hoe dat?
11: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
3: Oh, cool.
11: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
12: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies trotset als ik over mijn vloer loop.
13: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
12: Wat bedoelde?
13: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
12: Dat zal wel.
13: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
12: Echt?
13: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gide ze even, gewoon doen.

0: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
1: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
2: Lotto is op zoek naar tenen.
3: Tenen?
2: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
3: Oh.
2: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
4: Gewin, voelt aan mijn cliënteen.
5: C'est
2: miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

0: later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
4: VR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
5: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
6: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
7: Adverteren doe je op Topradio. Via FM, de Topradio-app en topradio.be. Details op topradio.be. En ontdek de kracht van top. Beleef bij top. The sound of Tomorrowland. Tomorrowland, One World Radio.
8: One World Radio.
7: Luister nu via topradio.be of de topradio.be app. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Goh.
1: My husband is coming.
0: Ja, niet enkel de husband. Oei. Ja, het is 7:50. En ik weet niet wat er gebeurd is. Maar ik heb mij gigantisch overslapen. Ja, ik ben echt net aangekomen, terwijl ik hier al 50 minuten moet zijn. Sorry. Stien stuurde al een bericht.
2: Brian? Hallo? Zit je daar?
0: Ja.
2: Of zit je daar niet?
0: Ja, nee.
2: Dat is een onnozel.
0: Ja, nee. Ik was daar dus niet, helaas. Nu wel. En jij ook al in de Top Radio BR. Dat heb ik gezien. Dus help er mij even door. Welke track wil jij horen op deze vrijdagochtend? Kom er nu mee door in de Top Radio BR-app. Dan hoor je jouw favoriete song zometeen. Als goedmaker.

0: Betere stemmen om mee wakker te worden zijn er toch bijna niet, hè? Rita Ora, Robin Schulz en I'll Be There.
1: De ochtend van Top.
0: Een hele goede morgen. Heel wat mensen in de Top Radio BE-app zijn erbij. Desondanks het feit dat ik mij gigantisch heb overslapen. Iets voor zeven spring ik ineens uit mijn bed en denk ik... Fuck! Ja, zo is mijn ochtend begonnen. Steven uit Nienhoven, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Brian.
0: Hey, hoe is jouw ochtend begonnen vanochtend?
2: Oh, iets gemoeilijker, maar het lukt.
0: Ja, het is vrijdag. Hè? Je hebt een hele werkweek op zitten waarschijnlijk. En dan is dat toch zo'n beetje een moeilijkere, toch?
2: Ja, dat is het.
0: Ja, kijk, voilà. Wat zijn jouw plannen vandaag?
2: Nog een gewone werkdag en vanavond een loopwedstrijd.
0: Wacht. Je zegt dat laatste erbij alsof het niets is. Ik vind dat niet zo gewoon. Wat voor loopwedstrijd is het dan?
2: Een stratenloop.
0: Een stratenloop. En hoeveel kilometer is dat?
2: Je kunt kiezen tussen de 5 en 10 en 15. Ik ga de 5 doen.
0: De 5? Op het gemak. Vlak voor het weekend. Mooi. Nee, Steven, super tof. Goed, ik ga je sowieso veel succes wensen. Welke track kan ik voor je draaien om die vrijdag net wat meer pit te geven?
2: Wel, dat mag een goede stevige beat zijn, de nieuwe remix van Turn the Tide.
0: Ah, van Dimitri Vegas. Ja, ik vind dat een goed idee. Absoluut. Kijk, daar komt-ie. Steven, fijne werkdag.
2: Super, goed weekend. Bye.

0: Ja, hallo. Is het vrijdag? Ja, zeker, het is vrijdag. Hoor je aan Dimitri Vegas en Silver met Pet Shop Boys. En turn the tide, ik zag een berichtje binnenkomen van Johan. Ach, Brian, trek het u niet aan, zegt hij. Ik was ook een half uur te laat vandaag. Maar goed, als internationaal chauffeur kan dat natuurlijk minder kwaad dan bij u.
1: Ja,
0: heeft hij gelijk in. Nu, goed, dat wil niet zeggen dat we het allemaal anders gaan doen. Nee, zeker niet. Ook straks maak je weer kans op een leuk duo-ticket voor een plezante daguitstap. Zometeen na de top-headlines van 8.
2: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Vandaag en morgen, Beach Party Bocholt. Kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, Your Summer Beat. Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
3: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
2: Yeah. Dit is Top.
0: Het is precies 8 uur. Dit zijn de top headlines. Krijg je van Lore Brijsink.
4: Goedemorgen. Er zijn nog veel vragen over het akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zou terreurgroep Hamas zich volledig ontwapenen en zou Israël zich terugtrekken uit de Gazastrook. Amerikaans president Trump kondigde vannacht een akkoord daarover aan en Hamas bevestigde het nieuws. Oorlogsjournalist Robin Ramakers.
5: Die wapens die zouden dan ook door de Palestijnse overheid bewaard worden. Maar die Palestijnse overheid, ja, die is er in praktijk helemaal niet. En vooral, de ontwapening hangt volledig samen met een Israëlische terugtrekking. En dat is iets wat Israël hoegenaamd niet van plan is, op dit moment althans.
4: Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd. Het wordt vanaf september makkelijker om militair te worden. Minister van Defensie Theo Franke versoepelt de medische voorwaarden om aan een legeropleiding te beginnen. Volgens Franke kunnen door die maatregel tot 20% van de afgekeurde kandidaten toch beginnen. Je hoort de minister.
6: Die criteria zijn gemaakt voor zuivere militairen die allemaal in gevechtsfuncties gaan. Als je in een gevechtsfunctie gaat, dan begrijp ik dat je top, top, top moet zijn. Als je binnenkomt om bijvoorbeeld te helpen bij de aankoopdienst of bij de personeelsdienst, ja, dan moet je niet de grote gevechtsmilitair zijn met het mes tussen de tanden. Dus je hebt een beetje van alles nodig om onze krijgsmacht terug sterk te maken.
4: Tegen 2035 wil Defensie het personeel verdubbelen tot bijna 56.000 militaire reservisten en burgers. In het Spaanse Ceuta, dat is een deel van Spanje in het noorden van Marokko, zijn al 18 mensen gestorven die probeerden om naar het gebied te zwemmen. Honderden andere migranten bestormden de grens daar. Zo'n 400 mensen konden zo illegaal de grens oversteken. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie. Ze sturen onder meer het leger om het gebied extra te beveiligen. Ook de Spaanse premier Sanchez reist vandaag af naar Ceuta. In Frankrijk blijft de grote bosbrand in Gironde stabiel. Het vuur breidt er al enkele dagen niet meer uit. Dat laten de autoriteiten weten. Toch blijven er wel nog een aantal brandhaarden actief. Die probeert de brand weer te blussen. In totaal is zo'n 42.000 hectare natuur verwoest. En een geslaagde Europese voetbalavond voor onze Belgische ploegen. Anderlecht stoot door naar de derde voorronde van de Europa League na een 3-1 overwinning tegen het Zweedse Hammarby. In de volgende ronde neemt Anderlecht het op tegen het Griekse PAOK. En ook AA Gent stoot door naar de derde voorronde van de Conference League. Gent klopte het Oekraïense Cherkasy na penalties. Je hoort doelman Davy Roof.
7: Weet je dat het spel niet fantastisch was? Dat we nog veel beter gaan moeten in de komende wedstrijden. Dat er beter tegenstanders gaan komen. Dat we daar beter gaan moeten spelen. Maar ja, het resultaat is het positiefste dat we vandaag kunnen meenemen.
4: In de volgende ronde nemen ze het op tegen het Zweedse Göteborg. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
0: Eén plek waar je meer dan 10 minuten verliest is het geval op de E40 richting Gent. Komt door een obstakel op de weg tussen Aflichem en Aalst. Je bent er 10 minuten kwijt. Dat is een hooibaal trouwens. Ik ben daarnet zelf gepasseerd. Als je daar rijdt, wees voorzichtig, want het is een verrassing, kan ik je vertellen.
2: Dit is Top. Brian Loufrimo.
0: En je maakt dus weer kans op een plezant duo-ticket met ons Ik Verveel Mij alarm na een portie gloednieuwe muziek. Eerst Lost Frequencies. Go!

0: tien over acht. Infinity Inc. En Infinity. Nou, straks maak je weer een lekker gezellig kans op een gloednieuw duo-ticket.
1: Ik verveel mij.
0: Met vandaag op ons Ik verveel mij dat Ice Mountain Saunatopia. Even lekker ontspannen, het Maisdolof of ieder het park. Ja, heel wat mogelijkheden. Het enige wat je moet doen om te kunnen winnen is het Ik verveel mij alarm spotten zometeen. Dat is natuurlijk wel een zeer belangrijke voorwaarde. Eerst iets helemaal anders.
2: Dit is nieuw in de playlist van Top.
0: Ja, gloedjes nieuwe muziek. Het zal wel zijn. Swedish House Mafia heeft nieuwe muziek uitgebracht. En dat wil zeggen dat we een opvolger hebben voor deze. Wait So Long, natuurlijk. Of hebben we een opvolger? Dat is misschien nog maar de vraag, voor alle duidelijkheid. Want ik ben eigenlijk heel benieuwd wat jij ervan vindt. Het is toch net wat anders dan wat je van die mannen van Swedish House Mafia gewoon bent, vind ik zelf. Het is een nummer dat ze al gereleased hebben, of dat ze al eens hebben laten horen, liever, op hun residentie in Ushuaia, op Ibiza. En het is een nummer dat geproduceerd werd door onder andere Fred Again. Ja, en dan weet je, dit gaat goed klinken. Het klinkt net wat anders dan wat je van Swedish House Mafia gewoon bent. Dat heb ik al gezegd. Happiness is so sad. Zo heet het. En ik ben oprecht heel benieuwd wat jij ervan vindt. Kom maar door in de Top Radio BE app voor die nieuwste dus van Swedish House Mafia. Happiness is so sad. Hier komt-ie.

is dit ineens, zeg. De nieuwste van Swedish House Mafia, Happiness is So Sad. En ik moet heel eerlijk toegeven, er is werkelijk geen enkel slecht bericht binnengekomen via de Topradio BE-app. Candy zegt, zalige schijf, oogjes toe en gewoon genieten. Vind ik echt top. Ook Steven die zegt, zalig nummer van Swedish House Mafia. Tim is ook fan, vindt het een geweldige opbouw. Ja, ze doen het weer, hè. Swedish House Mafia, samen met Lieke Lee trouwens. Het waren haar vocalen die hoorden op de nieuwste Happiness is So Sad. Vrijdag 31 juli, ruim 8:15. Je maakt nog altijd kans op een leuk Dio-ticket als je het Ik Verveel Mij alarm kunt spotten. En dat alarm, dat komt er zo meteen aan. Naar Justin Billington en Small Jam. Hey, yo.

0: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
1: Zeg, verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee.
2: Nog steeds à volonté.
3: This is a mussel van Lunch Garden.
2: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

0: Ja, tell me why. Why zou jij een duo-ticket willen winnen? Wellicht omdat je je verveelt, zeker?
1: Ik verveel me.
0: Toch, als ik de Topradio BE-app mag geloven, heel wat topluisteraars die zich vervelen. En dat is goed nieuws, want je maakt weer kans op zo'n leuk duo-ticket als je daar net het Ik verveel me alarm hebt gespot. Mathias uit Dendermonde, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Brian.
0: Nou, jij hebt dat Ik verveel mij alarm kunnen spotten. Een van de zoveel waarvoor proficiat. Jij wint nu al een duo-ticket.
2: Ja, dank u.
0: Jee, heb je dat nodig? Heb je plannen deze zomer of nog niet?
2: Nog geen plannen deze zomer.
0: Oei, we zijn half weg. We zijn bijna half weg, ja. Mathias. Dat is niet al te best. Kijk, daarom geef ik je dus een duo-ticket sowieso. Vier mogelijkheden op dat Ik verveel mij rad vandaag. Ice Mountain, Saunatopia, lekker gaan ontspannen in de wellness. Het Maisdolof of Edert Park. Wat is jouw favoriet, Mathias?
2: Ice Mountain. Lijkt me wel een toffe.
0: Ice Mountain, ben je al geweest?
2: Nee, nog nooit.
0: Dat is heel leuk. Super, alright. Kijk, ik stel voor dat ik een flinke ruk aan het rad geef. Enfin, jij mag dat even aangeven. Zacht of hard?
2: Hard.
0: Hard, alright. 3 en 2 en 1, daar gaan we. Ik denk dat dat hard genoeg was, Mathias. Levert je het je ook een duo-ticket voor Ice Mountain op? We gaan kijken. Oh, oh, oh. Oh my god. Oh my god. Mathias, ik stuur je naar Ice Mountain.
2: Super.
0: Ja, wat een toeval. Hoe goed. Nu kan jouw weekend toch al niet meer stuk, geef toe.
2: Ja, dat is waar.
0: Exact. Heb je plannen dit weekend?
2: Ja, feestjes.
0: Feestjes. Vertel, wat voor feestjes?
2: Beachparty deze avond. En morgen Boershoek Bier in Diepenbeek.
0: Excuseer?
2: Ja, beachparty vrijdag, dus vandaag.
0: Ja, en het laatste?
2: Boershoekt Bier.
0: Boer zoekt bier.
2: Ja.
0: Is dat een ding? Boer zoekt bier. Ah, de max.
2: Ja,
0: ja. Leuk. Mathias, ik ga je heel veel plezier wensen. Dat sowieso. Geniet van het weekend en veel plezier daar in Ice Mountain. Salut, hè.
2: Dankjewel. Dag.
3: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg? Zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Matthias uit Dendermonde is dus gaan lopen met zo'n plezant duo-ticket. Maandag maak je daar opnieuw kans op trouwens. Dus als je nog niet in de prijzen bent gevallen, dan zit je vanaf maandagochtend gewoon lekker weer de ochtend van top op. Ondertussen één plek waar je meer dan 10 minuten verliest, is het geval op de E40 richting Gent. Komt door een obstakel op de weg tussen Aflichem en Aalst. Je bent er 10 minuten kwijt. Het is een baal hooi trouwens, dus opletten daar als je daar moet voorbij gaan zometeen. De Bausa komt eraan, Magnetic.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Dit is top. Your summer beat.

0: love your body, your life's a bit.
1: Zometeen krijg je van mij weer het KMAI, of enfin, het weerbericht van het KMAI voor het komend weekend. Dat is een weerbericht anders dan dat je gewend bent. Dus dat is niet zoals het KMI. Beetje saai, nee. Op een iets of wat ludieke manier gebracht. Hoe of wat, dat hoor je zometeen.
2: Dit

0: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je camionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
2: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
0: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
3: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

0: Matt Simons bij Top en We Can Do Better. Een hele goede morgen.
1: Het weerbericht van het KMAI.
0: Ruim 8:15 op deze vrijdagochtend. En je weet wat we dan doen. Dan trekken we naar een of ander land om eens te kijken wat onze correspondent van het KMAI te vertellen heeft over het weerbericht van aankomend weekend. En het KMAI, daar zijn eigenlijk maar twee dingen belangrijk. En dat is de laatste twee letters. AI. Daarmee zou je genoeg moeten weten. Met vandaag in dat KMAI twee mogelijkheden. Ofwel gaan we richting Schotland. En dan klinkt dat zo. Dat weerbericht van zometeen. Beetje Schots en scheef. Ja. Oh, rustig. Ofwel gaan we naar Nieuw-Zeeland. En dat is toch nog van een ander niveau. Wat wil je, Nieuw-Zeeland of Schot?

0: Het is tijd voor het weerbericht van het KMAI. En je weet dat, dat klinkt altijd een klein beetje gek.
1: Ja. Het weerbericht van het KMAI.
0: En dat komt natuurlijk door de laatste twee letters van het KMAI. Dat zou je genoeg moeten vertellen. Vandaag twee mogelijkheden. Ofwel gingen we naar Schotland voor een Schots en scheef weerbericht. Ofwel gingen we naar Nieuw-Zeeland met de hak. Ja, dat klonk best goed. Heel wat berichten zijn binnengekomen in de Top Radio BE-app. Alleen de meerderheid ging toch wel echt voor een Schots en scheef weerbericht. En terecht, kijk, je hoort de doedelzak al.
2: Hey, rustig.
0: En dan weet je dat het weer feest wordt. Wat brengt het weer de komende twee dagen? We ontdekken het samen.

wordt dus weer een prachtig zonnig weekend. Dat is wat ik onthoud van dat Schots en Scheef weerbericht van het KMAI. Dankjewel om mee te stemmen in de Top Radio BEM. Nog voor 9 uur op deze vrijdagochtend. Topic Fireboy Body naar deze Oliver Heldens. En het heerlijke gekko in de ochtend van Top. Goedemorgen.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
1: Dit is Top!
2: Het is ruim 9 uur. Dit zijn de topheadlines. Krijg je van Lore. Lore Brijsink, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Nooit eerder in de Vlaanderen zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
4: De Vlaming is er zich terdege van bewust dat schenken tijdens het leven dat dat eigenlijk fiscaal voordeliger kan. Bovendien, de jongere generatie kan die middelen ook heel goed gebruiken, terwijl die oudere generatie die middelen misschien minder nodig heeft. Je ziet dat het vooral ook gebeurt tussen partners en aan kinderen.
3: Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen of vastgoed. Er zijn nog veel vragen over het akkoord over de tweede fase van het staakt het vuren in Gaza. Daarbij zou terreurgroep Hamas zich volledig ontwapenen en zou Israël zich terugtrekken uit de Gazastrook. Amerikaans president Trump kondigde vannacht een akkoord daarover aan en Hamas bevestigde het nieuws. Oorlogsjournalist Robin Raamakers.
5: Die wapens die zouden dan ook door de Palestijnse overheid bewaard worden. Maar die Palestijnse overheid, ja, die is er in praktijk helemaal niet. En vooral, de ontwapening hangt volledig samen met een Israëlische terugtrekking. En dat is iets wat Israël hoegenaamd niet van plan is, op dit moment althans.
3: Israël heeft voorlopig nog niet gereageerd. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios probeerde Iran Hamas er ook van te overtuigen om de deal niet te ondertekenen. In Ceuta, dat is een deel van Spanje in het noorden van Marokko, zijn al 18 mensen gestorven. Die probeerden om naar het gebied te zwemmen. Honderden andere migranten bestormden de grens daar. Zo'n 400 mensen konden zo illegaal de grens oversteken. De Spaanse regering spreekt van een humanitaire noodsituatie. Ze sturen onder meer het leger om het gebied extra te beveiligen. Ook de Spaanse premier Sanchez reist vandaag af naar Ceuta. In Frankrijk blijft de grote bosbrand in Gironde stabiel. Het vuur breidt er al enkele dagen niet meer uit. Dat laten de autoriteiten weten. Toch blijven er wel nog een aantal brandhaarden actief. Die probeert de brand weer te blussen. In totaal is zo'n 42.000 hectare natuur verwoest. En de Italiaanse voetbalwereld is in rouw. De legendarische verdediger Franco Baresi is overleden. Dat maakte de Italiaanse ploeg AC Milan bekend. Baresi was jarenlang aanvoerder bij Milan en speelde ruim 700 wedstrijden. Hij won ook 3 keer de Champions League en pakte 6 Italiaanse titels. In 1982 werd hij ook wereldkampioen met Italië. Baresi werd 66. Over zijn doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. De dag start met opklaringen. Later zijn er lokaal buien mogelijk bij maxima tot 29 graden. Morgen en zondag aangenaam zomerweer bij zo'n 30 graden. Ook begin volgende week hetzelfde weer. Vanaf maandagavond zijn er onweersbuien mogelijk.
1: Dit is Top. Brian Loufrimo.
2: Justin Timberlake, Offenbach en Another. Ze komen er allemaal aan. En ook een gloednieuwe Summerbeat Battle. Zometeen...

0: exact wat je nodig hebt om die vrijdagochtend een klein beetje meer peper en zout te geven. Deze Justin Timberlake en Love Stoned. Een hele goede morgen. Het is 9:15 en je weet wat dat wil zeggen. Ja, dan heb jij het weer voor het zeggen in de ochtend van Top.
1: Summerbeat Battle.
0: Met een gloednieuwe Summerbeat Battle. Twee tracks uit de Summerbeat 1000 die ik weer tegen elkaar heb gezet. Is het aan jou om te zeggen wat jouw favoriet is? En dan hoor je die normaal gezien ook wel zometeen. Even checken. Het is vandaag, die battle, een soort van stappenplan. Ja, het zal wel zijn, want dit is keuze 1.
1: 924.

0: barbecue misschien, wie weet. Het is nu nog wold, maar dat blijft natuurlijk niet zo. Ofwel, kies je voor keuze 2.
1: 262.
0: En dan staat je weekend al in vuur en vlam, zwaar in de fik zelf. Met Burns en de Autonomous Remix van Lies. Welke wil jij horen in de Top Radio BE-app? Is je stem meer dan welkom? Major Lazer, Light It Up als keuze 1. Of Burns van... Of Burns in de Autonomous Remix liever en Lies. Kom maar door in de Top Radio BE-app. Dan hoor je hem zo meteen na deze Chris Brown. Top.

0: Welke track wil jij kiezen? Welke track vindt de Summer Beat Battle? Dat is de vraag. Allee, nog even recapituleren.
1: 924.
0: Dit was keuze 1, Major Lazer en Light It Up. Stem je hiervoor, dan kies je 1 in de Topradio BE-app.
1: 262.
0: Of je gaat toch voor net wat steviger werk, dan kies je voor deze Otto's remix van Lies van Burns. Jouw favoriet is meer dan welkom in de Topradio BE-app dus.
2: Hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer de spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, jong. Ik zie het niet meer zitten.
3: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè.
2: Ja, ik weet het.
3: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
2: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op Topradio. Ik zag hem ook op tv.
3: Ha ja, hè. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
2: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Vijf voor half tien op deze vrijdagochtend. En ja, we zitten midden in een nieuwe Summerbeat Battle. Dit was keuze 1.
1: 924.
0: Major Lazer en Light It Up. Als je keuze 1 hebt, heb je ook een keuze 2.
1: 262.
0: And Lies in de Autonose Remix. Dan is de vraag natuurlijk, wie heeft er gewonnen? Wie is er gewonnen? Zo simpel is het. Ik zag heel wat berichten binnenkomen van Jonas, van Bart, van Claudia, van Steen, van Tim, van Melanie, van Tinne, enzovoort enzovoort. Maar er kon natuurlijk maar één de beslissende luisteraar zijn. En die beslissende luisteraar is Frederik. Doe mij maar Lies, zegt hij. Wat een plaat om die laatste werkdag mee te beginnen.

0: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
1: Wow, de grootste schommel van de wereld.
2: En een avonturenparcours.
0: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
3: Bellewaerde!
0: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Lotto is op zoek naar tenen.
6: Tenen?
5: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
6: Oh.
5: Of grasprietjes van elke festivalwijd ter wereld.
7: Gowin, ik voel dat mijn cliënteen.
8: Cécile.
5: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
9: Dit is... Top.

0: Het is nog heel even onze top tune of the week.
1: Top hit 40.
0: Kygo en Take Me Back, want straks rond een uur of één krijg je natuurlijk een gloednieuwe top hit 40 met iets voor de top 3. Ook een nieuwe top tune of the week. Welke track dat gaat worden? In alle eerlijkheid, dat weet ik op dit eigenste moment ook nog niet. Wel weet ik hoe die top 3 van vorige week eruit zag. En die overloop ik heel graag nog even

of die daar deze week ook gewoon nog blijft staan. Tegen een uur of vier kom je het te weten bij Bart-Jan in dus die gloedjesnieuwe Top Hit 40. Het zal wel zijn. Zometeen in de ochtend van Top, Martin Garrix en Jax, Told You So, na deze heerlijke Timbaland and The Way I Are. Hey, goedemorgen, dit is de ochtend van Top.

0: Poets Festival. 1 en 2 augustus, Kasteeldomein Zellaar, Bonheiden. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.nz.be.
1: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
2: Ja, hallo maat, wat is me dan nu weer?
3: Kom je anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
2: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca.

0: Alumat.
1: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
2: Beleef bij Top. Top. The Sound of Tomorrowland. Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Top. We make you move. Dit hoor je op Topscan.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top. We make you move.

is op dit moment nog de nummer 3 in de tophit 40. Shakira en Die Die. Zometeen Koen van der Sloten met een nieuwe hit of shit ronde. Is voor na de top headlines van 10. Ik heb nog Calvin Harris en Clementine Douglas voor jou. En deze Roger Sunset.

0: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Vandaag en morgen, Beach Party Bocholt. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Dit is Top!
1: Deze ochtend in het nieuws, fouten met het EPC-attest. Lore Brijsink legt uit.
2: Goedemorgen. Elke maand worden bijna 4 EPC-experts geschorst. Het ging vorig jaar om 43 schorsingen in totaal. Net geen verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Dat schrijft het Nieuwsblad. Zo'n schorsing gebeurt wanneer fouten worden gemaakt in een attest. Petra Proesmans van Sectorfederatie OVET reageert.
3: Gewoon al om te beginnen, het protocol waar je aan moet houden, dat telt nu al meer dan 400 pagina's. Er zijn ook de wijzigingen in dat protocol, dus je moet dat allemaal ook nog kunnen bijhouden. En daar komt natuurlijk ook bij dat mensen allemaal een certificaat willen aan een hele lage prijs, dus dat je zo efficiënt en zo snel mogelijk moet doen. Dus dat maakt het soms heel moeilijk om correct te zijn.
2: Wie geschorst wordt, riskeert een boete, mag een maand lang geen attesten uitschrijven en moet zijn examen opnieuw afleggen. Nooit eerder in de Vlaanderen zoveel belastingen via schenkingen. In totaal ging het vorig jaar om net geen 700 miljoen euro. Dat is bijna 20% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Katrien Schrijvers heeft opgevraagd.
4: De Vlaming is er zich terdege van bewust dat schenken tijdens het leven dat eigenlijk fiscaal voordeliger kan. Bovendien, die jongere generatie kan die middelen ook heel goed gebruiken, terwijl die oudere generatie die middelen misschien minder nodig heeft. Je ziet dat het vooral ook gebeurt tussen partners en aan kinderen.
2: Het gaat vooral om schenkingen van geld, aandelen of vastgoed. En Iran heeft opnieuw verschillende aanvallen uitgevoerd op Amerikaanse doelwitten in het Midden-Oosten. Het gaat volgens de Iraanse revolutionaire garde om vergeldingsaanvallen. Iran viseerde onder meer verschillende opslagplaatsen met militair materiaal en communicatiesystemen. Gisteren vielen nog 3 doden bij Amerikaanse aanvallen. Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien bij maxima tot 29 graden. Morgen zonnig bij zo'n 27 graden. Zondag wordt het nog wat warmer, dan gaan we richting de 32 graden. Maandag tropisch bij maxima tot 34 graden.
0: Dit is Top! Koen van der Sloten.
1: Die heeft nog nooit een schenking ontvangen. En we wachten.

Het is vandaag best een spannende dag voor mij, want het is vandaag mijn laatste dag op mijn vakantiejob. En vakantiejobs, we hebben ze allemaal gedaan, dat blijft toch iets magisch. En dat heeft ook zowel iets ontspannends, want het is heel lang geleden bij mij, mijn effectieve vakantiejob. Maar ik vond dat wel altijd heel leuk. Dus mocht jij nu aan het vakantiejobben zijn, laat het gerust even weten. Maar vandaag dus mijn laatste dag op mijn vakantiejob. Ik heb het gevoel dat er ook een collega zijn laatste dag heeft beleefd, want je moet de sociale media eens checken. Te laat komen, ja, het kan wel degelijk. En de beelden vind je online op Facebook en Instagram. Ik moet toegeven, ik heb al best een heavy ochtend gehad. Ik heb mij een beetje moeten opjagen en zo. Ik sta al eigenlijk in het zweet, maar toch moet ik nog iets anders doen. En dat is ja, de machine in gang duwen. Wacht, hè. Ik ga er aan. Ja, oké, daar zijn we toe. En voilà, de Purple Disco Machine, die mag beginnen. Dit is Something on My Mind. Goedemorgen.

0: ook iemand die af en toe zo nadenkt en denkt over de dingen die je eigenlijk niet kan en zou willen kunnen. Dat je bijvoorbeeld zou willen kunnen koken, maar dat je het eigenlijk niet kan. Ik snap het helemaal. Ik heb het ook en ik zou het willen kunnen. En af en toe doe ik een poging, maar het lukt nooit. En ja, misschien heb jij vandaag voor jezelf de beslissing genomen. Vandaag ga ik zo even ontspannen in de keuken en hesperolletjes maken. Misschien heb je dan wat tips nodig. Ze gaan niet van mij komen, voor alle duidelijkheid. Maar ik heb iemand gevonden die dat heel goed kan uitleggen.
1: We nemen een brazierpan. En daar gaan we een klein beetje een boterham smelten. Dan gaan we lichtjes bruin laten worden. En die gaan we ons witloof eerst lichtjes en aankleuren.
0: En ik heb de ideale soundtrack om die hesperolletjes te maken.

0: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
1: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Nog steeds aan volonté.
6: This is a mosselen van Lunch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.

Als jij dit weekend nog geen plannen hebt, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je gewoon dit weekend eens een filmpje gaat bekijken. Dat kan ontspannend zijn. Je weet nooit dat het zo, en ook een beetje gezellig maken en zo de gordijnen dicht doen en de lichten uit en zo. Ik vind het ook wel eens leuk om na te denken over wat nu de beste en de mooiste film is ooit gemaakt. En als we het meteen een beetje zouden uitbreiden, wat is de mooiste scène ooit? Met emotie, met passie, met overgave, waarvan je denkt van ja, nu moet ik een traan wegpinken. Wel, volgens mij zou dat wel eens dit kunnen zijn. Wel, ik heb een wistje datje over die scène. Wist jij dat niet alleen Rose, Jack, maar dat ook Allu Black daarbij was?

0: de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
1: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Zou iemand al aan het aftellen zijn? Black Eyed Peas en I Got a Feeling. En welk gevoel heeft David Guetta eigenlijk altijd gehad bij deze track?
1: It was one of the most beautiful moments of my life. Really, it was so, so special. When we made I Got a Feeling out of the financial crisis, so the world was so down. And we made a record that was so positive.
2: Hit of shit.
0: En gaat dat ook positief uitdraaien of niet? Wel, jij hebt dat helemaal in de hand deze week. Je hebt het eigenlijk elke week in handen. Elke week een track die we aan jou voorstellen. En elke dag mag jij dan bepalen hit of shit. En aan het einde van de week, dat is dus vandaag, kom je dan te weten bij Bart-Jan in de Top Hit 40 hoe dat nummer effectief is onthaald. De algemene balans. En als jullie het slecht vinden, gaan we hem gewoon niet spelen. En anders komt hij in onze playlist. Hit of shit, dat is wat we moeten weten over deze Medusa en Khalid met Weekend.

0: later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be. Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
4: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
3: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.

Ik mag iemand aankondigen en altijd als ik die man moet aankondigen, het is een man, dan maak ik mij dezelfde bedenking. Hoe zou het met hem gaan? Het is iemand die al heel wat heeft meegemaakt, is ook heel vaak al verdwenen, zo'n aantal jaren dat eigenlijk niemand wist. Waar is hij eigenlijk? Wat is er met hem aan de hand? En vooral, gaat het goed met hem of slecht met hem? Het is niet altijd helemaal duidelijk, maar ik hoop dat alles goed gaat met de volgende. En ik ga ook speciaal de intro spelen, omdat die zo mooi is. Stromae met Papa Oeté.

0: Everybody at the bar get tipsy.
1: Everybody at the bar get tipsy.
0: En ik heb het gevoel dat Klaaske, dat hij ook wel eens Klaaske ook wel eens een leuk weekend zou kunnen hebben.
2: Zou wel zijn, Koentje. Aftellen tot weekend. Aftellen tot de congé. Om 12 uur kuis ik hier mijn schip af. Woehoe! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
0: Maar dat is toch typisch Vlaams, hè. Kom ik kuis mijn schip af. En wel, ik doe mee. Nee, ik ga nog even blijven. Op naar het weekend. Op naar de Top Hit 40 met Cauchy nu. Dit is Catch.

0: Bumpy.
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
0: Wie?
1: Jammer.
0: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Oh, ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
3: Oh ja.
2: Wij klussen mee.
0: Yay!
4: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Dit is Stop!
6: En nieuws om stil van te worden. 19 doden bij de oversteek naar Ceuta. Lore Breisink legt uit.
7: Goedemorgen. In 24 uur tijd hebben zo'n 49.000 migranten de grens overgestoken naar Ceuta. Zeker 19 mensen kwamen daarbij om. Dat meldt het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Ceuta is Spaans grondgebied in het noorden van Marokko. Migranten willen via die weg Europa bereiken. De grote toestroom komt mogelijk door een beslissing van het Spaanse Hoge Rechtshof eerder deze maand, zegt journaliste Tessa Rens.
8: Die oordeelde dat migranten die onder andere Ceuta proberen te bereiken via de boot of al zwemmend, dat die niet zomaar mogen worden teruggestuurd naar Marokko. En veel migranten zien dat wellicht als een momentum om die oversteek te maken. En Spanje denkt ook dat de mensensmokkelaars daar op dit moment gretig gebruik van maken.
7: Ook in Mehia, nog zo'n Spaanse exclave in Marokko, stromen de migranten toe. Dieseltanken wordt morgen opnieuw wat duurder. Voor een liter diesel betaal je bijna 4 cent extra tot maximaal €2,29. Dat is het hoogste niveau sinds april. Komt natuurlijk door de aanvallen in het Midden-Oosten, waardoor de prijs voor olie stijgt. Al maar meer jonge werknemers stoppen binnen het jaar met hun job, vrijwillig of na een ontslag. Het gaat om iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25. Een stijging van 16% op 1 jaar tijd. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Acerta. David de Koes.
9: Wat we vermoeden is dat er sprake is van mismatch, waarbij de verwachtingen duidelijk niet overeenkomen over wat de job inhoudt of wat verwacht wordt van de werknemer, waardoor dat er sneller vroegtijdig afscheid wordt genomen van elkaar.
7: Vooral in kleine bedrijven worden contracten vroegtijdig stopgezet. Op de meeste plaatsen komt de zon erdoor. Deze namiddag mogelijk lokaal wat buien bij maxima tot 29 graden. Morgen zonnig bij zo'n 27 graden. Zondag wordt het nog wat warmer, dan gaan we richting de 32 graden. Maandag tropisch bij maxima tot 34 graden.
5: Dit is Top! Van der Sloten.
6: Morgenavond vind je ze in AFAS Live in Amsterdam en ze maakt een tussenstop bij ons. Bebe Rexha, New Religion.

0: Daily Dilemma.
1: En het is het laatste dilemma wat ik mag doen. En het is een dilemma. Volgens mij gaat het heel veel mensen bezighouden. Ik zal meteen met de deur in huis vallen. Wie is er van een teambuilding? Je hebt altijd twee kampen. En ja, ik vind ook wel, je moet er een beetje voor openstaan. Maar weet je wat het dan ook is? De weken voor die teambuilding dichterbij gaat komen. Ja, je weet niet wat je moet verwachten. Je bent altijd een beetje zenuwachtig, want je denkt van ze gaan toch niet te veel activiteiten doen waar ik eigenlijk niet op zit te wachten. Wat is er mis met gewoon samen eens te gaan eten? Dat kan ook best gezellig zijn. Teambuilding, ja of nee? Ik vind het iets om over na te denken. Meestal is dit het ogenblik dat ze bij ons dat beginnen organiseren. Dus ik ben altijd een beetje nieuwsgierig wat ze op dit ogenblik aan het bekokstoven zijn. Maar goed, teambuilding, ja of nee, het is het dilemma die wij vandaag op je loslaten. En wat ze dan ook af en toe doen, dat zijn zo van die oefeningen om een beetje vertrouwen te hebben tussen collega's. Dan heb je zo van die bepaalde oefeningen, dus dat jij bijvoorbeeld rechts staat en dat er een collega achter jou staat en dat je dan het vertrouwen moet hebben om je te laten vallen. Dat heet bijvoorbeeld een trustval. Heeft Pink trouwens ooit een liedje over gemaakt?

Forever Young, Wake Up Call, Ik Dacht Het Niet. Het leuke is wel dat je gewoon soms kan geloven dat dat zou kunnen. En het is duidelijk, ik heb nog geen aperitief gedronken voor alle duidelijkheid, maar het is wel zo dat jullie houden van de teambuilding. En ik zie ook heel veel mensen die er nu al naar uitkijken, maar je hebt dan toch ook altijd mensen die zeggen, is dat verplicht? Of als dat in het weekend is dat betaald? Mac en Leo Sayer op de voormiddag bij Top. Dit is Thunder in My Heart.

0: isolatie en voor een biljartvlak terras.
1: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk, de vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
0: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
1: En klanten altijd tevreden.
0: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be

bijna 11:30 geworden en we maken dit programma samen. En soms geef ik je dan ook een bepaalde opdracht en ik hoop dat het je kan helpen. Want wist je, wacht, ik moet even muziekje aanpassen, wacht hè. Oh. Wist je dat je oefeningen kan doen, dus bepaalde oefeningen, technieken, om je ogen te ontspannen? Voor alle duidelijkheid, als je aan het autorijden bent, zou ik even wachten om mee te doen. Maar om je ogen te ontspannen, kan je het volgende doen. Sluit en open je oogleden heel rustig en bewust. En die opnieuw open doen, dus open en dicht, Maar op het gemakske, hè, op het gemakske. Ja, ik heb daar de ideale soundtrack ook voor bij. En Another die staat hier al klaar om eraan te beginnen. Ja, dit zou ideaal moeten zijn om die oefeningen op te doen. Probeer het een keertje.

0: That's impossible. Of moet ik James Arthur? James Arthur. Ja, dat is die van Dingsken, hè? Allee. Oh, hoe heet dat programma? Is dat Belgium's Got Talent? Of, wel, één van die dingetjes. Je weet wat ik bedoel. James Arthur met Impossible. En zo is het 11:30 geworden. Waar sta je op dit ogenblik aan te schuiven? Wel op volgende plaatsen. Op de binnenring van Brussel tussen Wezenbeek, Oppum en Tervuren moet je 15 minuten bijtellen. Op de E9-10, dat is naar Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Kleine Bareel. En de langste vertraging vinden we op dit ogenblik op de E313 vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Moet je op dit ogenblik 20 minuten bijtellen. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 5 minuten.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Mannekes!
4: Bompie!
3: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
4: Wie?
3: Jamma!
4: Yay!
3: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
4: Ho! Ik kan niet.
3: Ik ook niet.
4: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen. Dat is toch klussen? Oh ja!
4: Wij klussen mee.
5: Yay!
6: Gamma! Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
8: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
7: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
9: Go Yellow!
10: Bij Van den Borre zijn we er voor het leven, ook tijdens de solden.
11: Hoe dat?
10: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
11: Oh cool!
10: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.

Is dat eigenlijk een koosnaampje, zoals je Bolly hebt, of Snolly, of Liefje? Jij mag Papi zeggen. Ah, Papi. Sorry Papi, Topic en Becky G. En ken jij ook zo iemand die vaak, als je zo een mail ziet binnenkomen van die persoon, dat die toch wil dat je zijn functie ook eens gezien hebt? Zo van, mannen die willen uitpakken met een functie. We kennen er allemaal zo. Dat is altijd plezant. Maar meestal zijn er ook zo van die titels die je niet helemaal begrijpt, want je bent dan aan het vergelijken wat je leest en wat die effectief doet. En meestal klopt dat ook niet. Maar meestal ben ik ook, als ik zo van die mails zie binnenkomen van het management, dan ben ik altijd een beetje bang. Want je denkt, ja, management, je weet nooit wat daar dan in staat. En meestal valt dat ook wel mee. Het management, dat klinkt misschien een beetje te, hoe moet ik dat zeggen? Alleen mensen zouden bang kunnen zijn. Dus soms zou je dat ook beter kunnen afkorten. En dat hebben de volgende mannen gedaan. MGMT. Dit is Kids.

0: Mensen vinden de reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
1: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
0: Allee, serieus. Moduvan, wieder maak je kabinette een zak slimmer. Pardon.
2: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw toten?
3: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
2: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.

0: Ah, goed hè. Shakira. En dat was Zoo, Zoo, Zoo. Ik heb even jullie hulp nodig. Want hoe zou het volgend fragment aflopen? Ik weet het zelf niet, dus ik kan ook niet zeggen of het juist of fout is. Maar ik kan wel laten horen hoe het begint. En misschien weet jij, misschien was je erbij en dan kan je het mij wel zeggen. Het gaat voor alle duidelijkheid over een fragmentje op Tomorrowland. Dimitri Vegas die stond er helemaal alleen op het podium. Dat dachten we, maar dan was er plots...
1: Make some noise for Thibaut Courtois!
0: En ik weet niet hoe dit is afgelopen. Wat is er na dat moment dat hij zei van make some noise for Thibaut Courtois? Wat hij dan gespeeld heeft, dat weten we niet. Misschien weet jij het wel. Als ik de statistieken mag geloven, dan zou het wel eens deze kunnen geweest zijn. De meest gespeelde track op Tomorrowland. Waarom ben ik nu aan het kloppen op de tafel? Dit is Prosba.

altijd als ik Robin Schulz mag spelen met The Only Way Is Up, dan denk ik aan... Maar goed, is duidelijk, de ene Only Way Is Up is de andere niet.

0: Krevel.
1: Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel min 50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
0: Krevel. Leef beter.
2: Strong Viking Obstacle Run. Het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
3: Een klassieker op de barbecue. Dat kan tellen.
4: En onze pa en zijn Marcelleke. Dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Dit is Stop!
6: Het is 12 uur en dan nu het nieuws. Ja, maar dan teter, sorry.
7: Een goedemiddag. In Ceuta, dat is het Spaanse gebied in het noorden van Marokko, keren duizenden migranten terug naar Marokko. Dat schrijven Spaanse media. De Spaanse politie probeert migranten tegen te houden. En ook de Marokkaanse politie treedt nu streng op. Journalist Robin Ramakers.
8: Er wordt gebruik gemaakt van waterkanonnen en van traangas om de massa weg te drijven van de grens. En dat lijkt ook effect te hebben, al is de chaos enorm. De Spaanse autoriteiten die spreken van al 49.000 migranten. En dan moet je weten dat dat een stukje grondgebied is dat zo groot is als de gemeente Vilvoorde.
7: Ook in Mehia, nog zo'n Spaanse exclave in Marokko, stromen de migranten toe. Intussen verscherpt Frankrijk de controles aan de grens met Spanje. In Frankrijk zijn al 308 mensen opgepakt voor brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bijna 2 op de 3 worden verdacht van opzettelijke brandstichting. In totaal zitten 33 mensen in de cel. De grootste branden in Frankrijk ontstonden wel per ongeluk, door bijvoorbeeld werken of zo. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam van het opvangcentrum van het Rode Kruis. Het gebeurde gisteravond, maar raakt nu pas bekend. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het meisje vecht voor haar leven in het ziekenhuis. Diesel tanken wordt morgen opnieuw wat duurder. Voor een liter diesel betaal je bijna 4 cent extra tot maximaal €2,29. Dat is het hoogste niveau sinds april. Komt natuurlijk door de aanvallen in het Midden-Oosten, waardoor de prijs voor olie stijgt. Al maar meer jonge werknemers stoppen binnen het jaar met hun job, vrijwillig of na een ontslag. Het gaat om iets meer dan 1 op de 8 werknemers jonger dan 25. Een stijging van 16% op 1 jaar tijd. Dat blijkt uit een analyse van HR-bedrijf Acerta. David de Koes.
9: Wat we vermoeden is dat er sprake is van mismatch, waarbij de verwachtingen duidelijk niet overeenkomen over wat de job inhoudt of wat verwacht wordt van de werknemer, waardoor dat er sneller vroegtijdig afscheid wordt genomen van elkaar.
7: Vooral in kleine bedrijven worden contracten vroegtijdig stopgezet. En voetbal, ook de Aziatische voetbalfederatie AFC, is tegen de commercialiseringsplannen van het WK voetbal. In een persbericht melden ze dat ze het WK willen beschermen en de standpunten van de UEFA en de Amerikaanse federatie steunen. Eerder deze week raakte bekend dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het WK wil verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Ondanks de kritiek wil de FIFA wel hun plannen doorvoeren. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.
6: En op dit ogenblik sta je aan te schuiven op de A12 tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. Een 15-tal minuten bijtellen. En 25 minuten op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord.
10: Dit is Stop. Koen van der Sloten.
6: Die wou absoluut niet onbeleefd zijn, maar ik dacht van ik heb nog tijd om snel even iets te eten, maar dus blijkbaar niet. Written komt eraan met Friday.
10: Top.
6: Goedemiddag.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran. En dat was Repeated. En ik had dan een aantal minuten geleden dat momentje van op Tomorrowland. Misschien nog heel kort even bijhalen.
1: Make some noise for Thibaut Courtois!
0: Ja, ik wist niet hoe dat vervolg juist zat, wat daar allemaal heeft plaatsgevonden. Maar het is best een mooi momentje, want heel veel mensen zoals Kelly, Stefan, Kenneth, ook Philippe, Yves, laten mij allemaal weten dat er blijkbaar een ogenblik was dat Thibaut Courtois met een taart heeft mogen gooien. Ik moet toegeven, we hebben dat ooit ook eens gedaan met een collega. Dus een collega, niets vermoedend, dus die was iets aan het doen en plots kreeg die, plotsklaps, een taart in zijn gezicht. Als je goed gaat kijken op de sociale media van Top, dan ga je dat vinden. Ik zou het toch eens bekijken. Echt wel de moeite. De collega zelf die kon er wel niet mee lachen. Maar goed, kijk, dat zijn dingen die gebeuren. De vrijdagmiddag van Top met David Guetta en Usher. Dit is Without You.

0: zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Vandaag en morgen, Beach Party Bocholt. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, Your Summer Beat. Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
2: Yeah.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.

0: Het zou wel eens over jouw weekend kunnen gaan. Do what you wanna do. Want het is middagpauze en dat zal bij heel veel mensen ook wel het moment zijn dat je dan met je collega's begint te praten over dat weekend en ook al een beetje vertellen wat je allemaal gaat doen. Want heel veel mensen hebben geen plannen, maar sommige mensen die weten wel al wat ze gaan uitsteken. En ook bij ons was dat het geval. En ik ben dan zo half aan het meeluisteren. Je kent dat wel, dat ik zo een heel klein beetje meeluister wat die allemaal gaan uitsteken. En er was een collega bezig over Bar Lagarde, dat is dit weekend, in Houthulst. En ik ben dat dan maar eens gaan opzoeken waar die allemaal gaan uithangen dit weekend. Blijkbaar is er daar vanavond een cocktailparty. Dus vanavond kan je cocktails drinken, à volonté. Het kan. Het is een mogelijkheid als je een bob hebt en zo. Ik hoef het allemaal niet uit te leggen. Bar Lagarde vanavond in Houthulst. En dus het zou wel eens kunnen dat je daar een collega van ons gaat tegenkomen.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.

0: zotte geluiden. Laat het weekend beginnen met Mau, Pie en Nek. En op volgende plaatsen is het toch ook even je nek uitsteken en kijken van wat is dat hier allemaal? Wel, je staat aan te schuiven op de ring van Antwerpen richting Nederland. Tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West moet je 20 minuten bijtellen. Op de E910 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 20 minuten. En 25 minuten op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. De langste vertraging staat er op de E313 een half uur bijtellen tussen Antwerpen-West en Antwerpen-Oost. Op andere plaatsen kan het, maar minder dan 10 minuten.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Lotto is op zoek naar tenen.
4: Tenen?
3: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
4: Oh.
3: Of grassprietjes van elke festivalwei ter wereld.
5: Gowin, voelt aan mijn cliënteen.
6: C'est
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.
7: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcohol mis.

0: zeggen, is het al druk aan de kust?
1: Wel, het is vandaag zo een twijfeldagje. Het is wel zacht, 29 graden op dit ogenblik. Maar ik heb niet het gevoel dat de zon volop aan het schijnen is. Tenzij ik gewoon op de verkeerde plaats ben, dat zou ook kunnen. Maar als je het een beetje koeler wil, ja, dan weet je dat je aan de kust moet zijn. En dat valt eigenlijk op dit ogenblik mee. Ik zie vooral in Oostende toch een bepaalde drukte en in Blankenbergje. Blankenbergje, zo het centrum, is toch op dit ogenblik gezellig druk aan het worden. Maar misschien ben jij nog aan het twijfelen. Het is nu ook niet alleen dat het te druk is, hè, dat je niets meer kan gaan doen aan de kust. Dus als je aan het twijfelen bent, dan kan ik enkel zeggen...
2: Let's

0: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Muziek en magie.
3: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
4: Kansen krijgen op je werk.
5: Check.
4: Interesse in machines.
5: Check.
4: Goede werksfeer.
5: Yes.
4: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
6: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem.
7: Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt.
6: Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
8: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
9: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
10: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
11: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

0: Dat was het misschien een beetje de afgelopen weken. Soms een beetje te loco-loco, want dit is een, moet het zeggen zoals het is, een toch wel speciaal moment. Het is tijd om afscheid te nemen. Ja, mijn vakantiejob van 2 weken is afgelopen. Dus dat wil zeggen dat de vakantie bijna kan beginnen en dat het nu tijd is om te gaan.
1: Als je wil gaan, moet je dat maar doen, hè. Maar ik zal je wel missen, hoor. Geneest er zich ook eens iets, hè?
2: Ik kan niet. Ik ben te verdrietig.
0: Wat, dat is helemaal niet nodig. We gaan samen nog een beetje zingen. Maya, Bob Sinclair. Pam, pam, pam, pam. Het gaat komen, ze. En ook From Jamaica to the World en zo van die dingen. Bob Sinclair is dit, een Love Generation. Fijne vakantie. Yo.

0: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
1: Joehoe! Grijp de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolden. Swisscents. Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Dit is Stop!
3: Het is 1 uur en er is een update vanuit Spanje. Laura Breysink, goedemiddag.
4: Goedemiddag. In Ceuta, dat is het Spaanse gebied in het noorden van Marokko, keren duizenden migranten terug naar Marokko. Dat schrijven Spaanse media. De Spaanse politie probeert nieuwe migranten tegen te houden. En ook de Marokkaanse politie treedt nu streng op. Journalist Robin Ramakers.
5: Er wordt gebruik gemaakt van waterkanonnen en van traangas om de massa weg te drijven van de grens. En dat lijkt ook effect te hebben, al is de chaos enorm. De Spaanse autoriteiten die spreken van al 49.000 migranten. En dan moet je weten dat dat een stukje grondgebied is dat zo groot is als de gemeente Vilvoorde.
4: Intussen verscherpt Frankrijk de controles aan de grens met Spanje. Italië en Finland willen Spanje dan weer uitsluiten uit de Schengenzone. Dat zou betekenen dat mensen die vanuit Spanje naar Europa reizen extra gecontroleerd worden. In Frankrijk zijn al 308 mensen opgepakt voor brandstichting. Dat heeft de minister van Binnenlandse Zaken gezegd. Bijna 2 op de 3 worden verdacht van opzettelijke brandstichting. In totaal zitten 33 mensen in de cel. De grootste branden in Frankrijk ontstonden wel per ongeluk, door bijvoorbeeld werken of zo. De brand in kasteel Slotendries in Oostakker van gisteravond is aangestoken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
6: We hebben een branddeskundige aangesteld om te kijken hoe die brand juist is kunnen ontstaan. En de branddeskundige heeft in zijn eerste vaststellingen kunnen zien dat dit over opzettelijke brandstichting gaat. Nu, hoe die brand juist is kunnen ontstaan of wat er daar juist gebeurd is, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus dan moet het onderzoek nu uitwijzen.
4: Bij de brand raakte niemand gewond. In Sint-Niklaas in Oost-Vlaanderen is een meisje van 2 levensgevaarlijk gewond geraakt na een val uit een raam van het opvangcentrum van het Rode Kruis. Het gebeurde gisteravond, maar raakt nu pas bekend. Het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd. Het meisje vecht voor haar leven in het ziekenhuis. Ook de Aziatische voetbalfederatie AFC is tegen de commercialiseringsplannen van het WK voetbal. In een persbericht melden ze dat ze het WK willen beschermen en de standpunten van de UEFA en de Amerikaanse federatie steunen. Eerder deze week raakte bekend dat FIFA-voorzitter Gianni Infantino het WK wil verkopen aan privé-investeerders, om zo extra miljarden binnen te halen. Ondanks de kritiek wil de FIFA wel zijn plannen doorvoeren. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.
3: 2 lange files, E19 richting Antwerpen tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen-Noord een half uur. En ook op de E313 gaat het trager richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je 20 minuten. Dit is

0: Sebastian de Prater.
1: Jij loopt deze week een marathon, maar ik help je over de streep met de tophit 40. Het zijn de 40 meest gespeelde songs van de afgelopen week. Dit is eigenlijk gewoon je snelste weg naar het weekend. Met vandaag twee nieuwkomers, waarvan de hoogste binnenkomt op nummer 30. En ik geef vanmiddag ook voor de laatste keer een JBL draadloze hoofdtelefoon weg. Voor we eraan beginnen, blikken we eerst even terug. Shakira stond vorige week niet meer op nummer 1 bij ons.
0: 3.
1: Was voor Hugel en Ultra Nate met Moving to the Sun.
0: 1.
1: En de populairste vorige week was Another and 54 Ultra.

0: Another 54 Ultra, de nummer 1 van vorige week.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Als je blijft luisteren tot iets voor 4, dan kom je te weten wie er deze week op nummer 1 staat. Is dat Another of is het iemand anders? Er zijn wel wat kandidaten, denk ik. Er zijn bijzonder veel goede nummers uit en die maken allemaal kans om op nummer 1 te staan in de Top Hit 40. Zometeen vertellen de gasten van Crisscross Amsterdam hoe ze erbij gekomen zijn om samen te werken met J Balvin en Willy William, want ze staan ook in de lijst zometeen. Eerst begin ik op nummer 40 met Milky en Mal Grab.

0: Na 33 weken is de uitgang dichtbij.
1: Top Hit 40.
0: Want zo lang staan ze al in de Top Hit 40. Op 39 deze week Haven en Caitlin Aragon met I Run. Eén plaats hoger, de eerste nieuwkomer. En die is voor Criss Cross Amsterdam met My Oh My. Dat zijn twee Nederlanders die ook gewoon telkens op zoek gaan naar een leuke samenwerking. En deze keer trokken ze hun stoute schoenen aan en stuurden ze Willy William een demo met de vraag of hij op een nieuwe single wou zingen.
2: We hebben nu een plaat gemaakt, een internationale plaat. Met twee artiesten en...
3: Nog één naampje.
2: Nog één naampje noemen we, is Willy William. Bekend van Mi Gente.
3: Die heeft met J Balvin.
2: J Balvin, echt een van de allergrootste hits ooit gescoord. En wij hebben stoute schoenen aangetrokken, een DM gestuurd. We hebben de demo gestuurd. En hij zegt, wow, I love it.
3: Ik kan ook best onzeker van worden, want je maakt iets. En dan stuur je iets naar iemand toe en dan... Ja, sommige artiesten reageren gewoon niet. Dat kan natuurlijk.
2: En dan staat wel gelezen, ja. Niet gereageerd.
3: En hij reageert met, ja. What a smash. En hij had gewoon, twee weken later had hij het opgenomen.
0: Kijk, dat enthousiasme van die Nederlanders, dat is aanstekelijk. Laat ons eerlijk zijn. Criss Cross Amsterdam, nieuw binnen in de Top Hit 40. My Oh My, op 38.

0: met het vakantiehuisje, dan stuur je het vlotjes terug.
1: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Ik ben precies strandzet als ik over mijn vloer loop.
2: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
1: Wat bedoelde?
2: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
3: Dat zal wel.
2: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
1: Echt? Dus?
2: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: Radio.
1: Kijk, als je meer dan één keer in de top hit 40 staat, dan ben je goed bezig, denk ik. En bij Kygo is dat het geval, want we komen hem straks nog eens tegen. Hier was het samen met Khalid en Griffin in Save My Love op 37 is dat het geval. Eén plaats hoger, op 36, is het een vrouwenonderonsje. Justy is eigenlijk een Litouwse DJ, die wel in Denemarken woont tegenwoordig. En zij vond Sam Harper, die wel eens ingeschakeld wordt, om een goede danssong in te zingen. Dit is opnieuw uit en met succes op 36. Just a little.

0: Net als vorige week op 35, Kato en John met Turn the Lights Off. Ik geef zo meteen voor de laatste keer een JBL hoofdtelefoon weg. Ze zijn draadloos en hebben een ruisonderdrukkingsfunctie. Eerst nog wat muziek. Wat dacht je van Offenbach en Four to the Floor?
1: Top hit

0: Nu al min 6 en dat is vroeg voor Offenbach en Star Sailor met 4 to the Floor. Ze staan op 34 in de top heat 40. Buiten een graad of 25, aan zee een beetje frisser. Het is zo van dat zweetweer. Ik hoorde het Koen daarnet ook al zeggen. Die zegt, heb jij dat ook dat je zo snel zweet vandaag? Ik moet hem gelijk geven. Ik was er eerst een beetje mee aan het lachen. Het is zo, je voelt zo de druk een beetje. Misschien heb jij dat ook. En die beats die helpen daar niet echt bij, maar ze genieten wel natuurlijk, of je geniet er wel van. Op de weg is het ondertussen al, ja, behoorlijk stevig. Het wordt ook een heel druk weekend. Ik heb de indruk dat er nu al 4 lange files zijn. E19 richting Antwerpen. Een ongeval tussen Sint-Job in het Goor en Kleine Bareel. 34 minuten erbij. E313 richting Antwerpen gaat ook trager tussen Herentals-West en Wommelgem. Verlies je 23 minuten. R4 ring rond Gent is dat richting Zelzaten. Tussen Oostakkerscentrum en de Skaldestraat 20 minuten erbij. En ik eindig op de R1 richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar verlies je een kwartier.
1: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
2: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
3: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
4: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
5: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
6: Ja, graag iets Japandi.
7: Ibiza. Ruim.
8: Ja, niet te groot, hè.
6: Kleurrijk.
8: Ja, met veel beige.
5: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor-je-zaak.
1: Begin jouw grote projecten bij Brico Planet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plusleden. Enkel bij Brico Planet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

0: Keno staat op 33.
1: Top hit 40.
0: Nederland is in de ban van Madonna. En ik snap dat ook wel. Ze heeft het zelf gevoed deze week door op haar socials iets te plaatsen in het Nederlands. Al snel werd het duidelijk dat ze zaterdag, dat is morgen al, gaat optreden op het World Pride Music Festival in Amsterdam. Madonna heeft natuurlijk iets met de LGBTQ-gemeenschap. En ze is ook heel graag in Nederland. Die band is daar al lang. Alleen wordt er nu ook heel veel gespeculeerd of Madonna alleen voor dat naar Nederland komt. Want dat optreden is maar voor 6.000 mensen in de AFAS Live. En dat lijkt een beetje weinig. Nu wordt er gespeculeerd bijvoorbeeld dat Madonna misschien ook gaat deelnemen aan de Canal Pride. En de Canal Pride is eigenlijk een soort van optocht, een parade, maar dan op de kanalen, op de grachten in Amsterdam. Dat ze misschien een eigen boot heeft en zo ook de stad gaat verkennen zaterdag. Het wordt niet bevestigd, maar ook niet echt ontkend. En dan weet je dat de kans bestaat. Dan Satyria, Madonna op 32.

0: We hebben er 10 gehad.
1: Top Hit 40, overzicht 40.
0: Ze daalden deze week in plaats op 40. Milky & Mel Grab and Just The Way You Are.
1: 39.
0: I Run van Haven en Caitlin Aragon. Ik vermoed de laatste week in deze lijst.
1: 38.
0: Ze waren nieuw binnen. En ik ben er best wel blij mee. Criss Cross Amsterdam en vooral Willy William ook in deze My Oh My.
1: 37.
0: Zometeen nog eens Kygo. Deze die daalt 6 plaatsen. Save My Love.
1: 36.
0: Het vrouwenonderonsje van Justy en Sam Harper. Met Just A Little.
1: 35.
0: Het licht gaat stilaan uit, al blijven ze staan deze week op 35. Kato en John, Turn The Lights Off.
1: 34.
0: Min 6, Offenbach en Star Sailor.
1: 33.
0: Al weken een vaste waarde in de Top Hit 40. En dat kan nog wel even duren, denk ik. Bruno Mars, I Just Might.
1: 32.
0: Als je ze wil zien, moet je morgen naar Amsterdam. Ik wens je veel succes. Het zal over de koppen lopen zijn daar op de Pride. Danceteria op 32.
1: 31.
0: En dan deze Thomas Gray met Rumors op 31. Zometeen de hoogste nieuwkomer in deze Top Hit 40.
2: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
3: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Mensen vinden reclames van Moduvant soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvant Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw communitte in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch ingedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Dit is toch niet serieus.
5: VR. Zeg, Sjokke, zit jij nu al terug met je kabinet?
6: Kamionet? Een vlamjonet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boetes RD.
1: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
4: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
8: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zitten, hè. Maar ja,

0: kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n zo, nou.
1: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
0: Sun Wiener?
1: Sun Systems.
2: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
0: Ja, chique ding is dat, hè.
1: Sun Systems. Ja, hallo maat.
3: Adverteren doe je op Topradio. Via FM, de Topradio-app en topradio.be. Details op topradio.be. En ontdek de kracht van top. Beleef bij top. The sound of Tomorrowland. Tomorrowland One World Radio.

0: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.
1: Your summer beat.
0: Top,
1: we make you move.
0: Dit is de hoogste nieuwe in de Top Hit 40.

0: Deze week de hoogste nieuwkomer.
1: Top hit 40.
0: Het is Kygo met die fantastische stem van Max. En Max is een Amerikaanse zanger die vooral country-achtige dingen doet. McKnown heet hij met zijn achternaam. Je gaat hem niet kennen, denk ik. Wat Kygo ook gedaan heeft, en dat vond ik dan net iets minder. Hij heeft naar aanleiding van het WK voetbal een rap opgedoken van Haaland, die natuurlijk ook Noors is. En ze vonden elkaar natuurlijk en daar heeft hij een melodietje onder gezet. En die heeft Haaland en Kygo samen ook een hitje uit. Enfin, vooral in Noorwegen, want van de andere landen is eigenlijk niemand nog die het draait, denk ik. En ik denk ook niet dat het bij ons gaat scoren.

0: Bumpy.
1: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
0: Wie?
1: Jamma.
0: Yay!
1: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
2: Ho! Ik kan niet.
3: Ik ook niet.
2: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
3: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
1: Dat is toch klussen?
3: Oh ja.
2: Wij klussen mee.
0: Yay!
4: Gamma. Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Dit is Stop!
7: Het is 2:00, er zijn grote migratieproblemen in Spanje. Lore Brijsink, goedemiddag.
8: Goedemiddag. In Ceuta zijn nu al zeker 27 doden gevallen bij de migratiecrisis daar. Bijna 50.000 mensen staken de grens over. Ook in de rest van Europa stijgt daardoor de onrust. Zweden waarschuwt Spanje om de controle terug te krijgen. Finland en Italië willen Spanje zelfs schorsen uit de Schengenzone en de grenzen dus tijdelijk gesloten houden. Journalist Robin Ramakers.
9: Europa is natuurlijk als de dood dat die mensen vanuit Spanje, wat een Schengenland is, ook allemaal zullen doorstromen naar de rest van Europa. Maar we weten dat mensen met de Marokkaanse nationaliteit nauwelijks kans maken om ook effectief asiel te krijgen. Slechts 1-2% van de Marokkanen die dat doen, krijgen effectief asiel.
8: Spanje noemt de uitspraken ongepast en vraagt solidariteit. De Europese Commissie stuurt intussen steun naar Ceuta om de situatie de baas te kunnen. De brand in kasteel Slotendries in Oostakker van gisteravond is aangestoken. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het kasteel stond al bijna 10 jaar volledig leeg. Je hoort Lisa de Wilde van het parket.
10: We hebben een branddeskundige aangesteld om te kijken hoe die brand juist is kunnen ontstaan. En de branddeskundige heeft in zijn eerste vaststellingen kunnen zien dat dit over opzettelijke brandstichting gaat. Nu, hoe die brand juist is kunnen ontstaan of wat er daar juist gebeurd is, daar is nog veel onduidelijkheid over. Dus dat moet het onderzoek nu uitwijzen.
8: Bij de brand raakte niemand gewond. En goed nieuws voor onze landgenoot Jarno Widar. Hij verlengt zijn contract bij zijn ploeg Lotto Intermarché tot eind 2028. Dat maakte de ploeg zelf bekend. Widar had nog een contract tot 2027, maar breekt dat dus open. Het is voor Widar zijn eerste jaar bij de profs. Hij is nog maar 21. Deze namiddag wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. Ook zondag zonnig bij maxima tot 30 graden. Maandag en dinsdag tropisch, maar kans op onweersbuien, maxima tot 33 graden.
7: Eén lange file die staat op de E313 richting Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Je verliest daar een half uur.
6: Dit is Top! Jan de Prater.
7: Ik geef zo meteen voor de laatste keer een JBL hoofdtelefoon weg. Die is draadloos en jij kan hem winnen. Eerst nummer 27, dat is J-Lo.
6: Top! Your summer beat. Dit is Top. We make you move. 27.

Ze vinden hem tweede adem, heb ik de indruk, want ze stijgen weer drie plaatsen vandaag. Gabri Ponte en Sam Harper met Words op 26 in de Top Hit 40. Ik mag vandaag de laatste JBL-hoofdtelefoon weggeven. Die is draadloos, dus geen gedoe met kabeltjes. En die heeft ook die leuke, fantastische ruisonderdrukkingsfunctie. Zometeen in de lijst komen wij Bless tegen met Terms and Conditions. Ik laat je zometeen een stukje horen van dat liedje. En daar is één woord niet verstaanbaar door ruis. Stuur mij dat woord door via de Topradio BE-app. De vijfde krijgt van mij die hoofdtelefoon. Dit is de opgave. Luister goed. Daar zat hij al. Dat woord heb ik nodig wat je niet kon horen. Stuur het door via de Topradio BE-app en misschien heb jij die JBL hoofdtelefoon te pakken. En nu David Guetta met Human bij

0: De vrienden van Medusa staan deze week op 24 in de Top Hit 40 met Don't Wanna Go Home. Ik had daarnet die laatste JBL hoofdtelefoon en ik had een opgave. Ik vroeg jou welk woord je niet hoorde in dit stukje van Terms and Conditions van Bless. Dat was hem en dat was denk ik niet zo moeilijk, toch niet voor Leander uit Torhout. Leander, goedemiddag. Wat was het woord?
1: Het woord was lies.
0: Lies is goed. If you tell me lies, helemaal goed. Je krijgt van mij die JBL hoofdtelefoon. Die is draadloos en ook met een ruisonderdrukkingsfunctie. Ga je veel plezier aan beleven. Bijvoorbeeld op vakantie, want jij vertrekt, hè? Naar waar?
1: Ik vertrek naar de Vogezen in Frankrijk dit weekend.
0: Wat ga je daar doen?
1: Fietsen samen met mijn broer en misschien een keer een wandeling maken samen met de mama en de papa.
0: Gaan fietsen in de Vogezen, dat klinkt lastig. Hoeveel kilometer is dat per dag, denk je?
1: Dat zal gemiddeld wel rond de 60 kilometer zijn.
0: Dan ben jij in conditie, dat kan niet anders.
1: Ja, toch wel een beetje. We hebben er wel voor getraind.
0: Ja, goed invrijven als je gefietst hebt, want het zal een beetje spierpijn zijn na een paar dagen, beste Leander. Ik wil nog één ding vragen aan jou. Mag ik van jou een kreet waarbij je kan horen dat jij heel tevreden bent met die hoofdtelefoon? Laat ze horen.
2: Bezoek de JBL Pop-up Store nog tot en met 2 augustus aan het Silt in Middelkerken. Ontdek het uitgebreide JBL-aanbod op krevel.be. Top Hit 4.

0: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Vandaag en morgen, Beach Party Bocholt. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Krevel.
2: Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
1: Krevel, leef beter. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.

0: Ik fluister jou vooral toe dat jij een leuk weekend tegemoet gaat. Temperaturen hoog, 4, 5, 26 graden. En overal is er wel iets te doen, toch?
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Wij tellen verder af. Het zijn de 40 populairste van de afgelopen week. En we zitten bij...
1: 21.
0: Dat klopt. Dat is voor Alesso en One Republic. In Your Eyes. Every time.

0: Weer 10 goeie.
1: Top Hit 40, overzicht 30.
0: Hij was de hoogste nieuwkomer. Kygo en Max McNone met Take Me Back.
1: 29.
0: 31 weken, een klein beetje, toch weer gestegen. Op 29, Miles Away van Offenbach.
1: 28.
0: Een liedje met heel veel gekende melodietjes erin, dat had je wel door, denk ik. Robin Schulz en Better Times.
1: 27.
0: J-Lo, David Guetta, altijd een goede combi, ze blijven staan.
1: 26.
0: Drie plaatsen gestegen deze week. Gabri Ponte en Sam Harper en Words.
1: 25.
0: En daar is Guetta opnieuw. Minstens elke week 2 keer in de lijst. Hier met Human.
1: 24.
0: Ze kregen een klap deze week. Vorige week nog op 17. Medusa en Henry Cannonmile. Don't Wanna Go Home.
1: 23.
0: Het woordje lies bracht een JBL hoofdtelefoon op. Terms and Conditions van Blast.
1: 22.
0: Er wordt alles wat gefluisterd, ook op de werkvloer is dat zo. En naar het schijnt fluisteren vrouwen meer dan mannen. Joel Corey.
1: 21.
0: Je kreeg er net nog Alesso met One Republic en In Your Eyes. We zijn toe aan nummer 20.
2: All right, fire them up!

0: Het is 2:30 voorbij. Eén grote file op de E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je op dit moment een 30 minuten.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Nummer 19, het is David Guetta en Bibi Rexha.
1: Hit of shit?
0: Ik heb jouw mening nodig. We hebben die al de hele week gevraagd over een bepaalde song, omdat we daar een beetje over twijfelen. En aan wie kunnen we dat dan beter vragen dan aan jou natuurlijk? Het gaat over de nieuwe Medusa, samen met Khalid, en die heet Weekend. En we gaan nu afkloppen, het is te zeggen, jij gaat mee beslissen, dragen we die nog meer bij Top of hoor je die gewoon niet meer? Het is één van de twee. Ik laat er jou nog één keer van proeven. We gaan hem nog één keer draaien. Jij stuurt mij hit of shit. Dat is de afspraak. Dit is hem. Eerst luisteren en stuur me dan je bericht via de Topradio BE-app. Wat is dit voor jou?

0: Ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ik kom tot rust met dit liedje. Ik begin zo'n klein beetje te zweven, zonder dat ik ook maar iets heb ingenomen. Niks vloeibaar en niks vast, als je begrijpt wat ik bedoel. Net als vorige week op 18, de Second Voice.
1: Hit of shit?
0: Er moest beslist worden wat we gingen doen met Medusa en Khalid, de nieuwe Weekend. Ik liet hem nog één keer horen en ik vroeg aan jou definitief om mij door te sturen of jij het een hit of een shit vond. Ik kan je zeggen, Yves stuurde bijvoorbeeld 4 op 10. Net gebuist, dus shit. En een andere reactie die ik jou zeker niet wil onthouden is die van Kevin, omdat hij zo'n beetje alles samenvat van wat jullie allemaal stuurden. Kevin stuurde shit. Het is een zaagliedje en niet voor de radio. Ik denk dat het daarmee beslist is.
1: Hit of shit? Jij koos voor shit.
0: Voilà, dat is wel duidelijk, denk ik. Je hoort hem niet meer bij Top. En wij kunnen verder met de lijst.

0: later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen sidejob later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
4: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
5: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
6: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
7: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
3: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.

En je hoeft het niet bij de apotheek te halen. Je krijgt het elke dag hier bij Top helemaal gratis. Music is my medicine. Ze stonden op 16. Het is Milk Inc. Het is jou misschien ook al opgevallen. En het is al een tijdje aan de gang. Maar ik merk dat heel veel vrouwen tegenwoordig in de fitness hun bilspieren aan het trainen zijn. Ik zie dan bijvoorbeeld foto's passeren van een Céline van Uitsel die dan op een of ander toestel bezig is om die bibs strakker te krijgen of groter te krijgen. Ik weet niet, wat is de bedoeling? Is het strakker? Is het groter? Is het beiden? In ieder geval, als je een beetje poep hebt, heeft het wel een voordeel bij het liedje van de zomer. En het liedje van de zomer is natuurlijk dit. Want als je een beetje poep hebt, dan kan je daar makkelijk

0: Dit is Top.
1: Het is 3 uur. Het dodental loopt verder op in Spanje. Thomas Everiks, goedemiddag.
2: Goedemiddag. In Ceuta zijn nu al zeker 34 doden gevallen bij de migratiecrisis daar. Dat zegt de burgemeester van Ceuta. 60.000 mensen staken daar de grens over. Ook in de rest van Europa stijgt daardoor de onrust. Zweden waarschuwt Spanje om de controle terug te krijgen. Finland en Italië willen Spanje zelfs schorsen uit de Schengenzone. En de grenzen dus tijdelijk gesloten houden. Journalist Robin Ramakers.
3: Europa is natuurlijk als de dood dat die mensen vanuit Spanje, wat een Schengenland is, ook allemaal zullen doorstromen naar de rest van Europa. Maar we weten dat mensen met de Marokkaanse nationaliteit nauwelijks kans maken om ook effectief asiel te krijgen. Slechts 1-2% van de Marokkanen die dat doen, krijgen effectief asiel.
2: Spanje noemt de uitspraken ongepast en vraagt solidariteit. De Europese Commissie stuurt intussen steun naar Ceuta om de situatie daar te baas te kunnen. Al maar meer moeders kiezen voor borstvoeding. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar startte bijna 84% van de ouders met borstvoeding. Dat is opnieuw meer dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd combineren we het sneller met de papfles. Dat is geen goede trend, vindt Opgroeien, omdat borstvoeding ervoor zorgt dat baby's weerbaarder zijn tegen infecties of allergieën. En de hoofdadviseur van FIFA-baas Gianni Infantino stapt op na de heisa van de afgelopen dagen. Infantino wil grote voetbaltoernooien zoals het WK deels verkopen aan investeerders om zo meer geld binnen te halen. In een statement zegt de man dat hij als fan van het voetbal niet kan toekijken hoe de FIFA dit overweegt. Deze namiddag wisselen tot zwaar bewolkt met kans op een bui, maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden. En ook zondag zonnig, maxima tot een graad of 30. Maandag en dinsdag tropisch, maar wel kans op onweersbuien en maxima tot 33 graden.
1: Twee lange files, E313 richting Antwerpen. Tussen Massenhoven en Wommelgem verlies je 20 minuten. Het gaat ook traag op de E40 richting Gent vanuit Brussel. Tussen Aalst en Wetteren verlies je een kwartier.
0: Dit is Top. Bart-Jan de Prateren.
1: We hebben nog 13 te gaan en ik beloof jou een nieuwe nummer 1. Iets voor 4 uur. Op 13 staat Manuals en Brian V.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran op 12 met Repeat It. Die Martin Garrix kan tegenwoordig alles. Heeft nu met U2 een song uit die eigenlijk gewoon een rockplaat is. Ik laat je daar een stukje van horen. Je kan dit bijna niet geloven. Maar ook dit is Martin Garrix. Met natuurlijk de typische U2 sound. Die Edge op gitaar. En Bono zingt het natuurlijk. Maar wat is de meerwaarde van Martin Garrix? Kijk, zoek hem maar eens op.
1: 40.
0: Als je hem helemaal wil horen, het heet Fireflies, U2 en Martin Garrix samen. Bebe Rexha stond dit jaar voor het eerst op Tomorrowland. Straffer nog, ze kreeg een half uur de tijd om al haar grote hits te zingen. Maar ze wist eigenlijk niet zo goed hoe ze dat moest aanpakken, omdat Tomorrowland is geen normaal optreden natuurlijk. Dus ze vroeg het aan David Guetta.
2: This is something I've never done before, honestly. I wanted to do something as if it was like a DJ and a pop star had a baby. I didn't want to do a regular pop set. So yep. I went to David Guetta and I said, Guetta, you've done Tomorrowland 20 times. I was like, I need your help. Like, what should this... Because it's 30 minutes, you know, it's yep. not so long. But I was like, what does this need to sound like and feel like? And he's like, it needs to be pure energy. Just like, go, like, hammer it. So it's very high energy and it's like a really cool mix of like me, myself, and I'm good. But then we go into really sick drops. We'll go into Satisfaction. We'll go into Sandstorm. It's so cool.
0: She knocked it out of the park.
1: This is Top.
3: Hey, what's up? It's Bebe Rexha.
4: We make you move.

0: Top Hit 40 Overzicht 20.
1: We hebben er alweer eens 10 gehad. Je kreeg daar Gordo en Renier Zonneveld met Loco Loco.
0: 19.
1: Ook Bibi Rexha staat 2 keer in de lijst. 1 keer met David Guetta, deze Sad Girls.
0: 18.
1: Even in trance. Of in trance, dat zeggen sommige mensen ook. The Second Voice met Let Me Be.
0: De 17.
1: Hier word ik nog altijd blij van. Calvin Harris speelt het wel niet, dacht ik, op Tomorrowland samen met Jazzy, deze Satisfy.
0: 16.
1: 2 gedaald. Madison, Milk Inc.
0: Top Hit 40, Overzicht 20.
1: Ja, maar die hebben we al gehad, dus dat gaan we even niet doen. Ik zat bij Madison van Milk Inc. En Madison van Milk Inc, dat klonk zo. Music is my medicine. Juist.
0: 15.
1: En dan de song van dit moment, Jamaican Bam Bam.
0: 14.
1: Camera tot de terugweg, 2 plaatsen gedaald van 13 naar 14 vandaag.
0: 13.
1: 2 Belgische jonge DJ's die de hand in elkaar slaan en met succes Brian V en Manuals, Where Do I Go?
0: 12.
1: Dan was er Eric. Repeat it.
0: 11. Just remember we're
1: forever young. Niet forever, maar toch wel voor een tijdje. Forever Young kreeg je van DJ Licious bij Top. Die staat op nummer

0: Jan.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Vandaag en morgen Beach Party Bocholt. Kom langs, kies je vibe in onze silent disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat. Your summer beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
3: Yeah. Hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie, oh, ik zie het niet meer zitten.
4: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
3: Ja, ik weet het.
4: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de shop tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
3: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
4: Ha ja, ze bellen allemaal Tom Rotiers.
3: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

0: Het is opvallend hoor.
1: Dit is de Top Hit 40.
0: Ik heb het even geteld. Er staan ongeveer 5 songs in de Top Hit 40 vandaag met Spaanse invloeden. En dat wil zeggen dat het zomer is, dat het hoog zomer is. Buitentemperaturen 4-25 graden. Komende dagen gaan we weer richting de 30. En die zomerse muziek, dat zorgt er ook voor dat iedereen gewoon beter gezind is. Laat ons eerlijk zijn, al is het vandaag een beetje drukkend. En ik kan niet onder stoelen of banken steken dat ik er ook een beetje last van heb, eerlijk gezegd. Sorry Papi, Topic en Becky G op nummer 9. En dat is 3 plaatsen naar beneden. Kijk, ik had het over Spaanse invloeden. Dit geldt daar ook voor. Hij komt de top 10 binnen en dit zou wel eens top 5 materiaal kunnen zijn voor Henri PFR.

0: Elke week een plaats of drie erbij. En zo kom je stilaan in die top 10. Wat ook het geval is voor deze Henri PFR deze week. Op nummer 8 met deze Sola. Ik liet daarnet al even ontsnappen dat we een nieuwe nummer 1 hebben. Dus deze week is het niet meer Another and 54 Ultra. Het is ook niet Shakira met Die Die van een paar weken geleden. Het is iets anders. Het is ook niet Lost Frequencies, want die staat op 7.
1: Dit is top.
2: We make you move.
3: Hey guys, ik ben Lost Frequencies.
4: We make you move.

0: Ik maak zo meteen jouw hoofd leeg en dat mag wel na een zware week werken en met het weekend voor de deur. En het is ook al 4:30, dus we mogen een beetje uitbollen, denk ik. Free Your Mind komt eraan van Prospa en Clooney. En op de weg lijkt het een beetje stilte voor de storm, want we zijn de laatste van de maand. Dat is ook zo'n beetje wat ze noemen een wisselweekend. Op de weg verwachten ze toch een drukte. Voorlopig blijft het uit. R1 richting Gent enkel. Daar staat een defect voertuig tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan. Je verliest er 20 minuten.
1: Krevel. Het is nu of nooit bij Krevel. Profiteer van de laatste solde met kortingen tot wel -50%. Ga snel naar de winkel of naar krevel.be.
2: Krevel, leef beter. Deze week kom je bij Spar voor...
3: Allee zeg, 1+1 gratis op verse zalm.
2: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
3: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
2: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
4: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
5: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
4: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
6: Smartfoto.be.
7: Ah, maar ik moet nog door 100 foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
7: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
11: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
12: Wow, de grootste schommel van de wereld.
11: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
13: Bellewaerde!
11: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.

0: Je hoort gewoon van een kilometer ver dat dit Brits is. En dat is leuk. Het is voorspelbaar, maar goed.
1: Top Hit 40.
0: Het is Praspa en Clooney in de Top Hit 40 met Free Your Mind. Gestaag naar boven. Elke week een paar plaatsen. Nu op nummer 6 in deze hitlijst. Ik merk altijd, als het zo weer 30 graden aan het worden is, dat er een aantal mensen beginnen te klagen. Ik vind het een beetje raar. Het is zomer. 30 is geen 40, laat staan 45 graden. Nu, ik snap, voor sommige mensen is het een beetje lastig. Zeker als het zo wat drukkend weer is als vandaag. Ik hoorde vandaag iemand zeggen, die zei, ik ga mijn kippen ijsblokken geven, zodat er geen gekookte eieren uitkomen. Dat zei die persoon. Kijk, dat is een beetje overdreven, denk ik. Beetje veel. Maar soms mag je overdrijven, zeker als het vrijdag is. Wij overdrijven met muziek. De Bouwsa op 5.

Shakira stond wekenlang op nummer 1, maar dat mooie verhaaltje lijkt nu definitief voorbij. Want ze tuimelt zelfs uit de top 3 deze week, van 3 naar 4 gedaald met Die Die. Zometeen, voor wij verder gaan met de top 3 in deze top hit 40, stel ik jou de nieuwe top tune of the week voor.

0: en magie. Secrets Festival. That's the one. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
1: We are. Zeg, Sjokke, jij staat precies minder dan een afpomp.
2: Ga zo wakkeren, ja. Ik heb mijn uit laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
3: We are. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
4: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
5: Ja, hallo maat, wat is me dan nu weer?
6: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
5: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
6: Sun Systems. Ja, hallo maat. We'll be right back.

0: Ik stel je zo meteen de Top Tune of the Week voor, maar vertel je eerst dat we nog 3 songs te gaan hebben in de Top Hit 40 en dat er een nieuwe nummer 1 is zometeen. Wat de nieuwe Top Tune of the Week betreft, ik ben goed gezind, want het is Swedish House Mafia, die sinds een tijdje al terug samen zijn en ze hebben elkaar echt wel teruggevonden. Doen weer grote shows in Ibiza, overal ter wereld. En ook muzikaal komt er weer goed werk uit die studio van Swedish House Mafia. Deze keer samen met Licky Lee en het heet Happiness.
1: This is the Top Tune of the Week.
2: Swedish House Mafia and Licky Lee. Happiness is so sad.
1: We make you move.

Swedish Mafia, House Mafia tenminste, keert met deze een beetje terug naar de roots. Licky Lee zingt het in. Het is de top tune of the week. En die Licky Lee ken je natuurlijk van I Follow Rivers. Al is die zo goed als onherkenbaar in deze Happiness is So Sad. Top tune of the week bij Top, dus je gaat hem nog vaak horen. Even wennen, maar het is echt wel goed, die Swedish House Mafia. Dit hier is nummer 3.

0: Tophit 40 overzicht.
1: Binnen de minuut weet je wij wie de nummer 1 is deze week. Dit was Team DJ-licious en Milo met Forever Young.
0: 9.
1: Excuses aanvaard van Tapik en vooral van Becky G deze week. Ze dalen er 3.
0: 8.
1: En deze komt de top 10 binnen, dat is goed nieuws. Sola, Henri PFR.
0: 7.
1: Altijd goed. Hij blijft staan deze week. Lost Frequencies, Live It All.
0: 6.
1: Twee erbij voor Praspa en Clooney.
0: 5.
1: Stond ooit op nummer 1, nu op nummer 5 dus. De Bausa en Magnetic.
0: 4.
1: Het is eerder Die Die, Zwaai Zwaai, Bye Bye in deze hitlijst. Want ze zakt weg van 3 naar 4. Shakira.
0: 3.
1: Jonas Blue en Malif komen opzetten. Edge of Desire.
0: 2.
1: En deze hoorde je net, Another and 54 Ultra. Vorige week nog op nummer 1, deze week niet meer.
0: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
1: Het kon niet anders. Het stond in de sterren geschreven. Het is wat mij betreft de song van dit moment. En hopelijk ook wat jou betreft. Het is Hugel en Ultra Naté.
0: Dit is de meest gedraaide toptrack van afgelopen week. Top Hit 40, nummer 1.

0: Het is 4 uur. Zijn we records aan het verbreken met al die warme temperaturen? Bart kent het antwoord. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. We stevenen af op de warmste zomer ooit in ons land. Dus sinds het begin van de meting in 1892. Dat voorspelt weerman David de Henouw op basis van cijfers van het KMI.
2: Als ik kijk naar de maandvoorspellingen van metermodellen voor augustus, dan zouden we tussen 1 en 2 graden warmer dan normaal uitkomen. Als ik kijk naar de bevestigde eerste twee weken van augustus, dan zie ik dat we daar al 2 graden warmer dan normaal zijn. Rekening houden met wat we al hebben gehad, schat ik dat we 80% kans hebben dat dit de warmste zomer wordt ooit gemeten in België.
1: Het was of is niet alleen warm, ook droog. Juli telde amper 2 regendagen. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker 3 jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er brandblussers aanwezig zijn. Volgens de politie hebben de jeugdbewegingen de regels aan hun laars gelapt. Het gaat onder meer om een jeugdbeweging uit Mortsel in de provincie Antwerpen en Oostakker bij Gent. Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij zelf aangekondigd. De eenzame momenten zonder zijn familie vallen hem te zwaar, zegt hij. Die wonen nog hier in ons land. Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Broos is 74. De kans bestaat dus dat hij met pensioen gaat. Deze namiddag wisselen tot zwaar bewolkt met kans op een bui en maxima tot 29 graden. Morgen zonnig en overwegend droog bij 28 graden en ook zondag zonnig bij maxima rond een graad of 30. Maandag en dinsdag wordt het tropisch, maar kans op onweersbuien en maxima tot 33 graden.
0: Ja, meer van hetzelfde dus. Er is één vertraging. Dat is Antwerpse ring richting Gent tussen Borgerhout en Kennedy Tunnel verlies je een kwartier.
3: Dit is Top. De Vries.
0: Ja, de vrijdagnamiddag goed inzetten met al die summerbeats. Zometeen Rihanna. Eerst starten met James Hype. Die ken je ook van 2022. Top. Ferrari.

Laatste werkdag van de week en dat vieren we weer in stijl. Aftellen naar dat weekend met muziek waar je blij van zal worden. Vertel je straks wat er zal veranderen vanaf morgen 1 augustus. En waarom je moet opletten met de wifi op hotel. Eerst even connectie maken met die tophits.

0: Flowers van Miley Cyrus. Die vindt. Maar wie zijn er allemaal bloemetjes toegeworpen op het internet? Ik heb hier weer de meest gezochte zoektermen van vandaag.
1: Vandaag om
0: 20 voor 1
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: 1 augustus, dat is morgen natuurlijk. En er zijn een aantal zaken die morgen gaan veranderen, zoals accijns op aardgas en mazoet stijgen. Elektriciteit wordt dan weer minder belast en ja, naar het schijnt goedkoper. Opzegtermijnen tijdens de eerste 6 maanden worden ingekort tot 1 week. En videoconsultaties kunnen nu ook bij de logopedist, om beter te kunnen spreken.
1: En om
0: 2 uur
1: werd gezocht naar
0: Hugo Broos. Je hoorde het daarnet al in de top headlines. Hugo Broos heeft dan toch aangekondigd op zijn persconferentie dat hij stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. De eenzame momenten zonder zijn familie hebben zijn beslissing beïnvloed. Daarnaast zei hij dat hij nog nooit zoveel respect en dankbaarheid heeft mogen ervaren als in Zuid-Afrika na zijn lange carrière. Zuid-Afrika geraakte in de 16e finale op het WK in de States, Mexico en Canada. Benieuwd of een andere ploeg de Hugo nu zal opbellen.

0: Gaat er een belletje rinkelen als ik straks deze draai? Ik hoop van wel.
1: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België. Verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
2: Begin jouw grote projecten bij Brico Planet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Enkel bij Brico Planet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
3: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
4: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
3: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
4: En klanten altijd tevreden.
3: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: Hopla, direct een beetje vakantiestemming met deze Energy 52 Café Del Mar. Dat zijn Ibiza vibes. Stel, je bent op je vakantiebestemming aangekomen. Je checkt in je hotel. Je krijgt het kaartje om in te checken in je hotelkamer. Wat is dan het eerste wat je doet als je binnenkomt in je hotelkamer? Ik ben eens benieuwd of jouw antwoord ook het topantwoord is wat ik hier zoek vanmiddag. Dus stuur me je antwoord eens in. Wat is het eerste wat je doet als jij binnenkomt op je hotelkamer? Laat maar komen in de app. Ondertussen naar de weg met de vertraging op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Berchem en Kennedy-Tunnel verlies je een kwartier. En op die ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Berchem ook een kwartier. Op andere plaatsen in de vertraging is dat niet meer dan 5 minuten.
1: Ga voor onze barbecue-promo. Nu bij Colruyt. 25% korting op barbecue-worst.
2: 25% op barbecue-worst. Schat, zet jij de barbecue al aan?
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

Jet and Spiller. Oké, aangekomen op de hotelkamer op hotel. Wat is dan het eerste wat je doet? Vele luisteraars sturen inderdaad in de Top Radio BE app. Het bed uittesten. Op het bed springen zie ik hier. Alex stuurt dat op het bed liggen. Sonja ook op het bed laten vallen. Laurent heeft er een variant op. Wat het eerste wat ik doe is mijn vriendin op het bed gooien. Oeh, daar zal iets anders van komen, denk ik. Kurt stuurt hier ook nog de koffers wegzetten en foto's maken en die sturen naar thuisfront. Candy zegt hier ook even het raam open doen om de view te checken. Balkon gaan staan om te checken. Ja, dat heb ik hier ook al zien binnenkomen. Maar ook vele luisteraars zoals Tom die zeggen van ja, we gaan even naar toilet, het toilet uittesten. Maar ik heb hier ook Melissa en Melissa zegt het wifi-wachtwoord zoeken. Want ja, dat is ook een klassieker natuurlijk. Het is eigenlijk een beetje met het topantwoord en met het wifi-wachtwoord op hotel moet je opletten. Want criminelen kunnen bijvoorbeeld in de kamer naast jou een kopie maken van het netwerk van het hotel. Dat lijkt dan dat je inlogt op het wifi-netwerk van het hotel. Maar je bent eigenlijk bij de criminelen en dan vragen ze vaak ook om in te loggen op zo'n inlogpagina en een wachtwoord aan te maken. Ja, en keer je daarop zit, dan blijft je telefoon dat netwerk onthouden. En log jij dan in bijvoorbeeld op je Facebook of je Instagram? Ja, dan snap je het al. Dan kunnen zij gewoon naar je paswoorden. En inloggen via de wifi op hotel op je bankapp, dat is al helemaal geen goed idee. Dus op vakantie, twee keer uitkijken met de wifi in het hotel.

0: later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
1: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
2: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
3: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
4: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
5: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.
6: Adverteer bij Topradio en ontdek de kracht van top. Mail naar sales@topradio.be. Top, we make you move.

0: Dit is top.
1: Dit is onheilspellend nieuws over een dolfijn die vanmiddag is aangespoeld op het strand in Mariakerke nabij Oostende. De dolfijn werd snel weer de zee ingestuurd door de redders. Maar ja, helaas is hij ondertussen weer aangespoeld op het strand. Dus ja, ik hoop dat het toch maar goed gaat met het beestje, dat hij toch weer in volle zee kan verder zwemmen. Ja, hoor je misschien straks nog meer over in de top headlines. Dit is Alan Walker.

0: Alok en Khalid.
1: Dit is Top.
0: Een van de afwezigen op Tomorrowland was Tiësto, is misschien opgevallen. Maar waarom was hij er niet bij op Tomorrowland? Wel, het was allemaal met voorbedachte raden. Het is niet dat hij ruzie heeft of niet wou komen. Nee, vanavond is er een optreden van Tiësto in Brussel, in de hoofdstad, aan het Atomium. Het is een exclusieve show van Tiësto. En ja, als hij net had gespeeld op Tomorrowland, ja, dan gingen mensen misschien minder snel kaartjes kopen voor dat optreden van Tiësto. Dus vanavond is het zover. Misschien ben jij erbij. Stuur dan eens Tiësto in de Top Radio BE-app. In elk geval zullen we daar wel van nadien mooie beelden zien via de socials natuurlijk met het Atomium op de achtergrond. Ik ga hem hier nog eens draaien vanmiddag samen met Cashmere en Vassy. Tiësto en Secrets.

0: Dit is Stop!
1: Wil jij samen met mij de poorten van het weekend openen? Blijf luisteren, ik vertel je zo meteen hoe dat kan. Eerst Thomas met de top headlines.
2: Goedemiddag. We steven af op de warmste zomer ooit in ons land, dus sinds het begin van de meting in 1892. Dat voorspelt weerman David De Henouw op basis van cijfers van het KMI.
3: Als ik kijk naar de maandvoorspellingen van meerdere modellen voor augustus, dan zouden we tussen 1 en 2 graden warmer dan normaal uitkomen. Als ik kijk naar de bevestigde eerste twee weken van augustus, dan zie ik dat we daar al 2 graden warmer dan normaal zijn. Rekening houden met wat we al hebben gehad. Schat ik dat we 80% kans hebben dat dit de warmste zomer wordt ooit gemeten in België.
2: Het was of is niet alleen warm, ook droog. Juli telde amper 2 regendagen. In de provincie Luxemburg zijn de afgelopen weken al zeker 3 jeugdkampen vroegtijdig stopgezet, omdat ze zich niet hielden aan de regels rond brandveiligheid. Door de droogte moet het kookvuur bijvoorbeeld permanent bewaakt zijn door een meerderjarige en moeten er brandblussers aanwezig zijn. Volgens de politie hebben de jeugdbewegingen de regels aan hun laars gelapt. Het gaat onder meer om een jeugdbeweging uit Mortsel in de provincie Antwerpen en Oostakker bij Gent. Al maar meer moeders kiezen voor borstvoeding. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het agentschap Opgroeien. Vorig jaar startte bijna 84% van de ouders met borstvoeding. Dat is opnieuw meer dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd combineren we het sneller met de papfles. Dat is geen goede trend, vindt Opgroeien, omdat borstvoeding ervoor zorgt dat baby's weerbaarder zijn tegen infecties of allergieën. Al zeker 25.000 migranten zijn van het Spaanse Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent, maar is Spaans grondgebied. In totaal hebben zo'n 60.000 migranten geprobeerd om Spanje en dus Europa op die manier binnen te komen. Journalist Robin Ramakers ziet 2 redenen.
4: En dat is aan de ene kant het feit dat de linkse regering in Spanje bezig is met een grote regularisatiecampagne. En tegelijkertijd zit je ook met een uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof die eerder deze week zei dat mensen die via het water in Ceuta binnengeraken, dat die niet onmiddellijk mogen worden teruggedreven.
2: Intussen is de dodentol daar opgelopen tot 57. En Hugo Broos stopt als bondscoach van Zuid-Afrika. Dat heeft hij aangekondigd op een persconferentie. Hij mist zijn familie te hard. Zij wonen nog hier in ons land.
5: My long absence from my family and the lonely moments in South Africa have led me to make this difficult decision.
2: Broos was een goede 5 jaar bondscoach van Zuid-Afrika en kon zich het laatste WK nog kwalificeren met zijn team. Hij is 74, de kans bestaat dus dat hij met pensioen gaat. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, later komt de zon erdoor, maximaal tot 27 graden en de dagen nadien zonnig en warm.
1: Er zijn 2 vertragingen die de moeite zijn. Dat is allereerst de ring van Antwerpen richting Gent tussen Antwerpen-Oost en Kennedy-Tunnel verlies je een kwartier. Is ook zo op de E40 tussen Zwijnaarden en Drongen. En op andere plaatsen in een vertraging is dat verwaarloosbaar.
0: Dit is Stop. Wouter de Vries.
1: Als jij samen met mij de poorten van het weekend wil openen, stuur dan nu het woordje weekend in onze Top Radio BE-app. Ik bijt niet, hè.
0: Top.
1: Dus weekend...

0: Calvin Harris, Release the Pressure. Saida stuurt mee de topradio BE-app. Tiesto, ja, die is onderweg naar Tiesto vanavond aan het Atomium. Veel plezier daar. Oké, wie gaat samen met mij de poorten van het weekend openduwen? Tony is eruit gehaald. Tony, een goede namiddag, vriend.
1: Goedenamiddag, Wouter.
0: Hey, je bent in de vakantie, zijn we dan net aan de telefoon. Wat heb je allemaal gedaan?
1: Ja, vandaag hebben we een beetje gewerkt. We zitten met grote werken in de tuin.
0: Ah, ja.
1: We zijn namelijk een zwembad aan het aanleggen met een poelhuis bij. En,
0: wow, en dat doe je allemaal zelf, Tony?
1: Nee, dat wordt gedaan.
0: Ja, maar goed, het brengt allemaal natuurlijk werk met zich mee. En wanneer ga je erin kunnen plonsen?
1: Dat kunnen we al.
0: Ah, fantastisch, hè, met dat weer.
1: Het is al geplaatst, het water zit erin.
0: Voilà. En ga je dan heel de vakantie in je eigen tuin zitten of staat er nog iets anders op het programma?
1: In september staat er nog een reis op de planning, ja.
0: Oké, en de komende dagen nog iets speciaals?
1: Dit weekend, morgen, hebben we een feest van de verjaardag van iemand die 65 wordt. En daarna gaan we een weekendje sluis doen.
0: Altijd leuk, weekendje sluis.
1: Op maandag, ja.
0: Ja. En is dat met een hotelovernachting of zo?
1: Ja, met een overnachting.
0: Superleuk, ja. Oké. Okay. Ja. Goed, Tony, wat een vooruitzichten. We gaan het weekend openen, de poorten van het weekend samen met jou. Heb je een beetje kracht in de armen? Tony, ben je sportieveling? Wat zal nodig zijn, hè?
1: Oh ja, dat kan wel, ja.
0: Allee, we gaan samen duwen. Voel je het? Zware poort, hè, vriend?
1: Ja.
0: Wat zeg jij wel aan het duwen? Rolt open die poort.
2: Yeah. Weekend! Geniet er maar van, hè, mannetjes. Want voordat je het weet, poef, weekend weg.
0: Dat is het, Tony.
1: Ja.
0: We gaan er samen van genieten. Dankjewel om de poort open te duwen.
1: Ja, dankjewel.
0: Veel plezier in de vakantie. Groetjes in Sluis ook, hè. Kom dan ook vaak.
1: Dankjewel. Ja, dankjewel.
0: Dag.

0: En toch alle liefde voor Sylvie van Silver.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Het is weer tijd om zo'n apero pakketje te verdienen. Zomerse cocktail van Freshenet Solaris Spritz. Nieuw drankje voor deze zomer. En dan moet je natuurlijk proberen te ontcijferen, achterhalen wat onze Shane Paul gaat zingen. Voor alle duidelijkheid, Shane Paul, dat is een artiest die exclusief voor Top werkt deze zomer. Het is niet dat we Shane Paul niet kunnen uitspreken. Hè. Nee, en vandaag heeft de Shane gezegd tegen mij: Wouter, zou je dat erg vinden als je gitarist meebrengt? Om, ja, een gitarist die een beetje gitaar gaat spelen, het nummer. Ik heb gezegd, Shane, oké, maar overdrijf er niet mee. We gaan luisteren. Ja. Vliegt hier wel in, die gitarist. Mijn tip is, zing het mee. Oh, ja. Ja, denk dat ik het al weet. Maar nu is het aan jou vooral.

Ik heb de naam van de song nodig en ook de uitvoerders. Ja, ik denk dat het gewoon een weggever is. En de tiende die dat hier allemaal juist instuurt, met het volledige Apéro-pakket, dat wordt drinken. Enfin ja, niet allemaal voor jezelf, hè. Ook voor de vrienden natuurlijk. Gaan we dat volledige pakketje opsturen. Maar eerst even antwoorden natuurlijk in onze gratis Top Radio BE-app. Terwijl je gaat zoeken naar het antwoord, draai ik Lady Gaga voor je. Abracadabra.

0: Wat een stembereik heeft die Gaga ook, hè. Ik dacht dat ze complete weggever vandaag met onze Shane Paul, maar ja, als ik die er allemaal zie. Nathan stuurt Loco Contigo van DJ Snake. Nee, dat is geen goeie. Benieuwd of we er nog uit kraken straks.
1: Deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Vandaag en morgen Beach Party Bocholt. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
2: Strong Viking Obstacle Run, het zotste event van België.

0: verzamel uw vrienden en ga samen de uitdaging aan. Score jouw tickets op strongviking.com.
1: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
2: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
3: Lotto is op zoek naar tenen.
4: Tenen?
3: Waar parelwit zand van een parelwit strand tussen mag zitten.
4: Oh.
3: Of grasprietjes van elke festivalwei ter wereld.
4: Gowin, ik voel dat mijn cliënten.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto, omdat het kan.

0: Jamaica.
1: Mijn tip was amazing. Wie eruit gehaald is er onze computerist Donna uit Lokeren. Donna, je bent ook vakantie in eigen land aan het vieren, zijn we daarnet aan de telefoon.
2: Ja, dat klopt. Een staycation met daguitstapjes. Het is hier warm genoeg.
1: Oké. Okay. En is dat inderdaad omdat het hier zo mooi weer is dat je zegt, ja, we doen het gewoon in eigen land dan dit jaar?
2: Ja, klopt. De rest is veel te warm.
1: Ja, oké. Okay. Waar ben je dan allemaal al geweest dit jaar?
2: Nou, zo heel veel hebben we nog niet gedaan. We zijn gisteren naar Sea Life in Blankenbergen geweest. En ja, dus het strand is dan niet ver, hè. Dus we gestroken naar het strand. Dus ja.
1: Heel leuk allemaal. Goed, Donna, vertel eens. Shane Paul, welk nummer denk je dat het is?
2: Ik dacht aan Zombie Nation Kernkraft 400.
1: Kernkraft 400, Zombie Nation, ja, dat is natuurlijk helemaal goed. Proficiat, Donna.
2: Yay.
1: Dat Apero pakketje van Freshenet is voor jou. Dan kan je dat nieuwe drankje gaan proeven. Smaakt een beetje bitter, is dat iets voor jou?
2: Hangt er vanaf hoe bitter.
1: Je kan er ook suiker bij doen anders. Nee, nee. Ja. Proef het in elk geval, het is lekker hoor, lekker verfrissend. Dat komt helemaal goed. We gaan het opsturen richting Lokeren. En nu nog eens die originele draai, dat is natuurlijk het lijflied van welke voetbalploeg? Dat moet je toch weten, Donna, hoop ik.
2: Van Buffalo?
1: Ja, van Gent natuurlijk. Ja, hoort er iemand eens fluisteren op de achtergrond. Allee, prettig weekend hè?
2: Ja, voor jou hetzelfde.
0: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: zometeen de komkommerhit die je mag kiezen. Het gaat over de roze bluspoeder die ze gebruiken voor de bosbranden. Eerst naar de weg, even kijken waar de files nog staan. Dat is de Antwerpse Ring tussen Berchem en Kennedy Tunnel, verlies je kwartier. E313 door een ongeval tussen Herentals West en Massenhoven ook al een kwartier. En E40 staat een defect voertuig ter hoogte van Sint-Nijs Westrem in de richting van Brugge. Ook een kwartier vertraging daar.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Allee zeg, 1 plus 1 gratis op verse zalm.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: Oh, een goed stukje zalm in een papillot op de barbecue. Met de vrienden natuurlijk.
1: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: Een klassieker op de barbecue, dat kan tellen.
4: En onze pa en zijn Marcelleke, dat is een klassieker aan de barbecue.
3: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op kippenvleugels. Dat is maar €3,99 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
5: Zeg, is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O badkamers, dubbel zo blij mee.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
7: Hoe dat?
6: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh cool!
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: Ching, ching. Met Freshnet. Of je nu gaat voor bubbels, alcoholvrij genieten of een frisse sprits deze zomer. Met Freshnet heb je altijd iets om op te klinken. Ontdek en smaak de Freshnet schuimwijnen, de Freshnet alcoholvrije varianten en de nieuwe Freshnet Solaris Sprits. Freshnet Solaris Sprits. Een mediterraan aperitief dat je uitnodigt om de zon te proeven in elke slok. Cheers to life. Met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

roze, oranje of rood, dat zijn de kleuren van het bluspoeder dat men inzet voor de bosbranden. Zelf wel al gezien hebben dat het altijd een kleur heeft. Waarom is dat niet gewoon water die ze naar beneden gooien uit die vliegtuig? Wel, het heeft een reden natuurlijk. De kleuren zijn toegevoegd om beter te kunnen zien waar dat terecht komt. Zo kan je ook zien waar de vliegtuigen al zijn gepasseerd om te blussen. En het is trouwens een Belgisch bedrijf die het bluspoeder levert. Internationaal bekend, dat bedrijf. En de kleuren zijn ook internationaal bepaald. Het is niet zomaar dat je zegt, vandaag doe eens geel of zo bijvoorbeeld. Nee, Frankrijk, daar blussen ze met het oranje bluspoeder. Maar we gaan er een passende track voor draaien, voor dat komkommer nieuws. En dat moet vandaag iets zijn. We gaan kleur bekennen. Een plaat, een track met een kleur in de titel. Er zijn er wel een aantal die mogelijk zijn. Dus je mag alle kleuren kiezen, alle kleuren van de regenboog. Maar er moet ergens een kleur, moet over een kleur gezongen worden in dat nummer. Dus stuur maar in. En de mooiste, ja, gaan we hier met de jury bepalen in de studio. De leukste, die ga ik draaien. Dat wordt dan vandaag de komkommerhit.

0: Zometeen is het kleur bekennen met de komkommerhit.
1: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
2: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie richt Nieuw Camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld? Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Dit is toch niet serieus.
4: Kansen krijgen op je werk.
5: Check.
4: Interesse in machines.
5: Check.
4: Goede werksfeer.
5: Yes.
4: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
3: Allee, serieus. Moduvan. Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Ja, hallo maat. Wat is dat met jouw totten?
7: Ja, vent. Ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
6: Zij, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
7: Sun wie, hè?
6: Sun Systems.
8: Ah, kijk papa. Sunsystems.be.
7: Ja, chique ding is dat, hè.
6: Sun Systems. Ja, hallo maat.
9: Adverteren doe je op Topradio. Via FM, de Topradio app en topradio.be. Details op topradio.be. En ontdek de kracht van top. Beleef bij Top.
10: The Sound of Tomorrowland.
9: Tomorrowland One World Radio.
11: One World Radio.
9: Luister nu via topradio.be of de Topradio BE-app. Dit hoor je op Top Schaamteloos.

0: Ex-nummer 1 van de tophit 40, J-Lo en David Guetta.
1: De komkommerhit.
0: Roze, oranje of rood, dat zijn de kleuren van het bluspoeder dat men inzet voor de bosbranden. Het is niet zomaar dat daar een kleurtje aan toegevoegd is. Het is belangrijk natuurlijk om te weten waar men al heeft geblust. Het is trouwens de Belgische firma die kleurenstoffen daaraan toevoegt. Interessant dat we daar toch ook ons steentje kunnen voor bijdragen. Welke passende track gaan we draaien bij het komkommernieuws? Dat wordt de komkommerhit. Deze was aangevraagd. Blue Sunshine van Viper had het kunnen zijn. Maar ook Cindy kwam hier met Sam Sparrow. Ja, dat is ook met een kleurtje. Black. En gold natuurlijk. Maar uiteindelijk, wat wordt de komkommerhit vanmiddag in dit ganse verhaal? Dat is de keuze van Sander hier. Eiffel 65 en I'm Blue.

0: Dit is Top!
1: Zometeen start ik je vrijdag met voor mij een van de hits van deze zomer. Eerst Thomas met de top headlines. Goedenavond.
2: Goedenavond. Juli was een absolute topmaand voor het kusttoerisme. Dat blijkt uit cijfers van Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en er kwamen 2,9 miljoen dagjes mensen. Michelle Martens van Westtour.
3: We kunnen echt wel spreken over een absoluut record. Sinds corona hebben we nog nooit zulke cijfers gehaald. Vorig jaar hadden we een 20% minder overnachtingen en een 15% minder dagtoeristen. Dus ook in vergelijking met vorig jaar scoren we dit jaar bijzonder goed. Maar over heel de lijn zijn we echt wel bijzonder tevreden.
2: Westtour is ook hoopvol voor augustus, want er is in elk geval al voor de eerste dagen mooi weer voorspeld. De brand bij het recyclagebedrijf in de haven van Gent is geblust. Dat laat de brandweer weten. Het vuur ontstond gisterochtend in een gigantische afvalhoop van 20 meter hoog. En dat maakt het blussen bijzonder moeilijk. Anouk Feit van de brandweer.
4: Met drie kranen tegelijk is er een schroot afgehaald geweest van die grote hoop. We hebben dat afgeblust terwijl de kraan eigenlijk het schroot al vast had. En dan nog in de berg zelf. Ik denk dat we rond 10 uur deze ochtend ongeveer aan de kern zaten. En dan is het wel iets sneller gegaan dan gisteren.
2: Wat de oorzaak is van het vuur, dat is nog niet duidelijk. De brandweer heeft daar meer dan 30 uur aan één stuk geblust. In het Franse departement Var in het zuiden zijn ze opnieuw beginnen evacueren, omdat de natuurbranden daar opnieuw aanwakkeren door de hevige wind en de kurkdroge natuur. 250 brandweermannen en een paar blushelikopters proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook vorige week brandde het daar al. 4500 hectare natuur ging daar in de vlammen op. En al zeker 25.000 migranten zijn van het Spaanse Ceuta teruggekeerd naar Marokko. Ceuta ligt op het Afrikaanse continent, maar is Spaans grondgebied. In totaal hebben zo'n 60.000 migranten geprobeerd om Spanje en dus Europa op die manier binnen te geraken. Journalist Robin Ramakers ziet twee redenen.
5: En dat is aan de ene kant het feit dat de linkse regering in Spanje bezig is met een grote regularisatiecampagne. En tegelijkertijd zit je ook met een uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof, die eerder deze week zei dat mensen die via het water in Ceuta binnengeraken, dat die niet onmiddellijk mogen worden teruggedreven.
2: Intussen is de dodentol daar opgelopen tot 57. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, later komt de zon erdoor, maximaal tot 27 graden. En ook de volgende dagen blijft het zonnig en warm.
1: Naar de weg met E40 vertraging van een kwartiertje tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. De ring van Antwerpen tussen Berchem en Kennedy-Tunnel-Vlissingen ook een kwartier. Is ook zo op de E313 tussen Herentals Industrie en Herentals West. Op een andere plaats in een vertraging is dat verwaarloosbaar.
0: Dit is Top! Wouter de Vries.
1: Ik deel straks nog een leuke festivaltip met je voor dit weekend. Maar eerst starten met mijn favorietje hoor. Hier is Another and Talk to You.

0: Al dansen het weekend inzetten. Goed plan.
1: Dit is top.
0: En dat kan bijvoorbeeld vanavond op Beach Party Bocholt. En ook morgen is dat zo. En daar zijn we ook met Top, met onze Silent Disco. En ook onze festivalreporter Esther is daar. Dus als je er naartoe gaat, helemaal de andere kant van het land. Zij daar woont natuurlijk tegen de Nederlandse grens. Heel veel plezier. Deel straks nog een andere festivaltip met jou. En ik vertel je welke DJ er een drone heeft gevangen terwijl hij aan het draaien was op het podium. Ja, zotte beelden daarvan. Dat is allemaal voor zometeen. Eerst deze mooie combo van Alesso en One Republic bij Top. Hier is In Your Eyes.

0: misschien zitten te denken aan onze Shane Paul. Hè? Dat is Sean Paul. Klinkt als onze Shane. Geen familie van. Voor zover we weten. Samen met Clint Bennett, Rockabye. Het is de laatste dag van de maand juli. De festivalzomer is dus in de helft. Maar ook in augustus gaat het knallen. Morgen bijvoorbeeld al op Tendance. Ja, dat is alleen augustus. Heel fijn festival in Capelle. Ik weet niet of je het gehoord hebt deze ochtend bij onze Brian. Maar de tickets waren heel populair. Onder andere bij luisteraar Gitte uit Ekeren. Er zat een heel belangrijke vraag ingestuurd in de Top Radio BE-app.
1: Ik vroeg mij af of dat jullie nog tickets weggaven voor het Tendance Festival in Capelle. Ik moet toegeven, tegenwoordig radio luisteren is een beetje moeilijk, want mijn zoontje van 4 jaar luistert liever Woezel en Piep, dus meedoen met de acties. Ik ben niet altijd op de hoogte vandaag.
0: Ja. Wie niet waagt, niet wint natuurlijk. We hadden al heel veel tickets uitgedeeld, maar toch had Brian na lang zoeken in de schuif van de festivaltickets goed nieuws.
2: Zie ik hier ergens nog een ticket voor Tendance? Gitte?
1: Ja?
2: Ik denk dat ik goed nieuws heb. Ja, natuurlijk! Ja! Ik heb nog... Zeker! Ik heb hier nog een duo-ticket gevonden voor Tendance. Dus ga ik jou richting uitsturen.
1: Dank u.
0: Ja, altijd leuk als je luisteraars zo gelukkig kan maken. Trouwens, de komende weken kan je nog meer tickets winnen hier bij Top voor de allerleukste festivals.
2: Zie ik hier ergens nog een ticket voor Tendance?
0: Ja.
3: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
4: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a

0: Welke DJ heeft er live tijdens een DJ-set onstage een drone gevangen? Het leverde mooie beelden op, dat vertel ik je zo meteen. En ook Marshmallow draai ik met Holy Water. Goedenavond.
1: Krevel. Laatste kans om van de solde te profiteren bij Krevel. Met kortingen tot wel -50% in de winkel en op krevel.be.
2: Krevel, leef beter.
3: Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
5: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
8: Nog steeds al volonté.
9: This is a mosselen van Lunch Garden.
8: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
10: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
11: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
12: En een avonturenparcours.
10: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
13: Bellewaerde!
10: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
14: Begin jouw grote projecten bij Bricoplanet. Op 1 en 3 augustus krijg je 20% korting op alles. Bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Enkel bij Bricoplanet met je getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.

zotte beelden heeft het opgeleverd tijdens een festival in Canada, want Martin Garrix heeft daar een drone gevangen tijdens zijn show. Drone vloog over het publiek richting het podium en hop, dan had hij die drone opeens vast. En alle toeschouwers dachten van ja, amai, wat een geluk dat hij die drone kon vastnemen, dat hij niet terecht op Martin Garrix vloog. Maar uiteindelijk bleek het wel een nummertje dat vooraf was ingestudeerd met de bestuurder van de drone. Anders zou het misschien te veel toeval geweest zijn. Maar mooie beelden in elk geval. Ik ga hem nu nog eens draaien.

0: Absoluut amazing. En op je vrijdagavond Chainsmokers, Coldplay, Something Just Like This. Zometeen heel goed nieuws uit de ronde van Denemarken voor een landgenoot van ons. Eerst naar de weg, buitenring van Brussel, een kwartier tussen Strombeek, Bever en Jette. En de ring van Antwerpen tussen Berchem en Kennedy-tunnel ook een kwartier. Veel meer is er niet.
1: Ga voor onze frisse promo. Nu bij Colruyt. 23% korting op watermeloen.
2: 23% op watermeloen. Oh, het water staat mij al in de mond.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
4: DSM Keukens.
3: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergeten.

Second Voice, omdat die stem ook eigenlijk met AI gemaakt is. Dat was Let Me Be. Ja, fantastisch sportnieuws vandaag, want Wout van Aert heeft gedaan in de Ronde van Denemarken een hat-trick gescoord. 3 ritzegens op rij. Ronde van Denemarken is van Wout van Aert. Dat is niet normaal. Vandaag was ook nog de koninginrit eigenlijk met een aantal nijdige beklimmingen. Maar hij kwam als eerste alweer over de streep en dat betekent ook dat hij zijn leiderstrui verstevigt. De blauwe leiderstrui daarvoor, Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. We blijven nog even daar in het hoge noorden, veel nog iets hoger zelfs. Zometeen uit Zweden, Ida Engberg. Eerst uit Noorwegen is dit de nieuwe van Kygo. Take Me Back.

zeker mee de Top Radio BE-app. Zalig om zo je vrijdagavond te starten. En zo is het maar met Ida Engberg. Zometeen draai ik een Belgische danceformatie die dit jaar 30 jaar in het vak zit.

0: Poets Festival. 1 en 2 augustus, Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.nz.be.
1: BR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
2: Nee. Mijn auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
3: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
4: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw tot?
5: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
4: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
5: Sun wie?
4: Sun Systems.
6: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
5: Ja, chique ding is dat, hè.
4: Sun Systems. Ja, hallo maat.

vrijdagnamiddag hebben we hier altijd de top hit 40. Maar op vrijdagavond is er natuurlijk de Global Dance Chart. En Koen gaat weer de allerbeste dance tracks ter wereld op de juiste plaats zetten. Veel plezier daarmee na 7 uur. En voor nu wens ik je all the best for...

0: Nieuws. Goedenavond. Juli was een absolute topmaand voor het kusttoerisme. Dat blijkt uit cijfers van Westtour. Er waren 5,6 miljoen overnachtingen en er kwamen 2,9 miljoen dagjes toeristen. Michelle Martens van Westtour.
1: We kunnen echt wel spreken over een absoluut record. Sinds corona hebben we nog nooit zulke cijfers gehaald. Vorig jaar hadden we een 20% minder overnachtingen en een 15% minder dagtoeristen. Dus ook in vergelijking met vorig jaar scoren we dit jaar bijzonder goed. Maar over heel de lijn zijn we echt wel bijzonder tevreden.
0: Westtour is ook hoopvol voor augustus, want er is in elk geval al voor de eerste dagen mooi weer voorspeld. De brand bij het recyclagebedrijf in de haven van Gent is geblust. Dat laat de brandweer weten. Het vuur ontstond gisterochtend in een gigantische afvalhoop van 20 meter hoog. En dat maakt het blussen bijzonder moeilijk. Anouk Feit van de brandweer.
2: Met drie kranen tegelijk is er een schroet afgehaald geweest van die grote hoop. We hebben dat afgeblust terwijl de kraan eigenlijk het schroet al vast had. En dan nog in de berg zelf. Ik denk dat we rond 10 uur deze ochtend ongeveer aan de kern zaten. En dan is het wel iets sneller gegaan dan gisteren.
0: Wat de oorzaak is van het vuur, dat is nog niet duidelijk. De brandweer heeft daar meer dan 30 uur aan één stuk geblust. In het Franse departement Var in het zuiden zijn ze opnieuw beginnen evacueren, omdat de natuurbranden daar weer aanwakkeren door de hevige wind en de kurkdroge natuur. 250 brandweermannen en een paar blushelikopters proberen het vuur onder controle te krijgen. Ook vorige week brandde het daar al. 4500 hectare natuur ging daar al in de vlammen op. En een hat-trick voor Wout van Aert in de Ronde van Denemarken. Hij heeft nu ook de derde rit gewonnen. Hij sprong kort voor het einde weg uit de kopgroep en haalde het voor de Slovaak Lukas Kubis en de Fransman Christophe Laporte, een ploegmaat van Aert trouwens. Het was eigenlijk de bedoeling dat hij zou winnen.
3: Dat is geen raar om te zeggen, want het kwam een beetje onverwacht. Deze rondes daarvoor voel ik... Ik ben niet super goed, dus ja, ik wou Christophe lanceren, maar bovenop die klim denk ik dat enkel Kubis nog in de buurt zat. En ja, dan moest ik er zelf voor gaan, dus ja, was op die manier onverwacht.
0: Wout van Aert verstevigt zijn leidersplaats in het klassement. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen start grijs, nadien komt de zon erdoor en maxima tot 27 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien en onweer.
4: Dit is Top

0: gaan ze het deze week opnieuw doen. Bebe Rexha en Faithless zijn nog altijd...
1: twee wereldkleppers aan de leiding. Het kan nog altijd voor dit wereldduo.
0: Ja, ja, maar laten we beginnen met de top 3 van vorige week. Number 3. David en Bebe met

0: Rexha med Faithless. Je zou het het wekelijks momentje kunnen noemen.
1: Dit is de ontknoping, ze zijn daar!
0: We gaan het samen beleven, een nieuwe GDC 40. En wie daar nu op dit ogenblik is, is Jennifer Lopez en David Guetta. 21ste week, Save Me Tonight.

Iemand die we de afgelopen maanden hebben leren kennen is Papi Beske. Maakte een hit met D.O.D. en met USA. En heeft nu een nieuwe muzikale liefdesbaby met Josh Baker. My Place.

deze zomer dans je met Top op de vetste dancefestivals. Vandaag en morgen, Beach Party Bocholt. Kom langs, kies je vibe in onze Silent Disco en ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top!

0: Deze vibe.
1: Yeah. Joehoe! Grijp de Swisscents Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swisscents.
2: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies trotset als ik over mijn vloer loop.
3: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
2: Wat bedoelde?
3: Ja, die regelt heel op een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
4: Dat zal wel.
3: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
2: Echt? Dus?
3: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
5: Mannekes,
6: Bumpy.
5: Nu zondag zijn ze open met 20% korting op alles.
6: Wie?
5: Jamma.
6: Yay!
5: Ik ga klussen. Wie klust er mee?
7: Ho! Ik kan niet.
8: Ik ook niet.
7: Ik moet een nieuw terras aanleggen.
8: Ik moet ons tuinhuis schilderen.
5: Dat is toch klussen?
8: Oh ja!
7: Wij klussen mee.
6: Yay!
9: Nu zondag is Gamma extra open en krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.

0: Moet toegeven, ik twijfel altijd een beetje hoe je dit moet uitspreken. Het is Frankie Rizzardo met...
1: Shinjuku.
0: Ik dacht eigenlijk dat het zo'n beetje Japans was of Chinees. Maar dit is Engels, zegt Google Translate. Ik kan me dat toch niet helemaal voorstellen. Maar goed, dit is Peggy Goo. En zij gaat ons uitleggen wat een DJ eigenlijk doet.
2: DJs are someone who's responsible for people having good time. So every time I'm on the DJ booth, I always wanna make other people feel like this is the best night

Het is niet zo lang geleden, maar begin 2026 gingen de gasten van Another naar Amerika. En ze kwamen terug met dit. Ze hebben opnieuw dezelfde plek bezocht en zijn teruggekomen met deze, samen met Emily Warren, Silver Lines.

0: Topic en Becky G. En Becky G die zelf zegt dat haar Spaans, want het liedje is ook een beetje in Spaans, niet helemaal op punt staat.
1: I still mess it up all the time. El, la, o, a. I failed Spanish in school. I was like, what the hell is vosotros? I say marqueta and troca. Those aren't technically even like Spanish words.
0: Becky, je doet het geweldig.
2: Lo estás haciendo muy bien.

We hadden eigenlijk wel verwacht dat deze Ketima ging stijgen, maar in de zesde week 5 plaatsen afgegeven en zo op 21 beland. Come and Ghost in de GDC 40.

0: Headlines.
1: Goedenavond. Meer dan 48.000 migranten zijn alweer teruggekeerd naar Marokko nadat ze het Spaanse Ceuta bestormd hebben. Ceuta is Spaans gebied op het Afrikaanse continent en de migranten hoopten op die manier Europa binnen te geraken. Maar het overgrote deel is dus gewoon teruggekeerd. Journaliste Tessa Rens volgt het.
2: En de reden die veel van die migranten geven is dat het toch niet helemaal was wat ze verwacht hadden. Ze hadden op sociale media de indruk gekregen dat ze daar goed zouden worden opgevangen, dat ze ook snel asiel zouden kunnen krijgen. Maar dat bleek dus niet het geval en daarom keren velen nu terug.
1: In de chaos kwamen ook al 57 mensen om het leven. De rechtbank van Kortrijk heeft een man veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Opvallend, de beelden zijn gemaakt door AI. Het zijn dus geen beelden van bestaande minderjarigen. Maar de rechter veroordeelde hem wel omdat de beelden zo realistisch zijn. De dader krijgt geen celstraf, maar moet zich 4 jaar aan voorwaarden houden. Onder meer gespecialiseerde begeleiding. Hij kan nog in beroep gaan. In Congo zijn al meer dan 3500 gevallen van ebola gemeld. Dat zijn er meer dan tijdens de dodelijkste epidemie in 2020. De ebola-epidemie brak uit op 15 mei en er zijn besmettingen gemeld in 5 provincies. Tegen de variant die daar woedt, bestaat geen vaccin of behandeling. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog. Morgen start grijs, nadien meer zon en maxima tot 27 graden. En ook de dagen nadien is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien of onweer.
0: Dit is Top

Dit is de week dat ze op het gemakje begeleid worden uit de top 20 en zo op 17 beland. Adam Port met Kind Music en Be The One. En dit is de sound van de Bausa. Oh, dit is het weekend van top. Lose Myself.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
2: Schat, die kleine moet eten.
1: Onze kinderen moeten eten.
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go, yo!

0: af en toe kom ik met een wist je dat je en wist je dat Jonas Blue op jonge leeftijd eigenlijk al een zakenman was.
1: When I was 11 years old, I set up a disco company. So all my friends back in the day would have like their 11th or 12th birthday party, which would usually be discos. And I used to be the DJ and I used to do it every week. I earned so much money out of that.
0: Jonas Blue die mag nog eens in de GDC 40 in de 45ste week. Edge of Desire. I'm going on.

Jamaican Bam Bam, altijd een beetje heet in de studio met zo'n track. Jamaican Bam Bam op 11 in de GDC 40. Zometeen het officiële gedeelte. We beginnen aan de top 10 na de top 3 van vorige week. Number 3. Bebe Rexha en David Guetta.

Bebe Rexha and Faithless. Je moet er eens op letten hoe weinig mensen het eigenlijk doen, omdat mensen een beetje verlegen zijn, denk ik dan. In de ogen kijken als je iets aan het vertellen bent, heel belangrijk in het leven. Alesso met One Republic, In Your Eyes op nummer 10. Every time.

topradio.be of de Topradio BE app. Top, we make you move. De volledige Topradio playlist vind je nu.

Martin Garrix. En Ed Sheeran met Repeat It op 7. Hij mocht weekend 2 van Tomorrowland afsluiten met een gigantisch vuurwerk. Deze staat op 6. Sylvia Pampa met On Tonight in de GDC 40.

Ik heb het zo moeilijk om stil te blijven zitten op deze De Bausa en Magnetic. En net als je denkt van, ja, ik ben het beu. Dan denk je, nee, ik ben het niet beu. Ik vind het goed. En wat ze nog allemaal maken, De Bausa, dat is toch ook allemaal niet slecht, hè? De Bausa en Magnetic in de 20ste week. Even tellen, 7 plaatsen gestegen. Wil zeggen dat wij aan

Heb je een dirty mind als je van alles begint te denken? I want you, oh, ah, satisfy. Met zo'n titel kan je van alles doen. Calvin Harris en Jazzy in de GDC 40. Ik zou het eigenlijk spannend moeten maken. Maar als je goed hebt opgelet, dan weet je dat we iemand hebben die al 21 weken in onze lijst staat. Dat is op zich niet zo opvallend, maar wat wel opvallend is, is dat van die 21 weken de dame 15 weken op 1 staat. Bebe Rexha samen met Faithless en New Religion. Global Dance Chart.

0: Headlines.
1: Goedenavond. In Heus de Zolder in Limburg zijn 4 mensen opgepakt na een schietpartij. Dat bevestigt het parket. Er is voorlopig nog veel onduidelijkheid over de omstandigheden van het incident. Wie geschoten zou hebben en waarom is bijvoorbeeld nog niet geweten. Wat wel duidelijk is, is dat er geen slachtoffers gevallen zijn. Op het strand van Oostende is vanmiddag een dolfijn aangespoeld, een tuimelaar. De hulpdiensten hebben hem terug in het water gekregen, maar even later spoelde hij opnieuw aan en overleed. Maritiem bioloog Jan Halters.
2: Elk jaar vinden we hier wel eenzame tuimelaars, soms eens een groepje tuimelaars terug. Om de 7 of 10 jaar spoelt er eens een tuimelaar aan. Heel, heel zelden eens een levend of een vers dier.
1: Ook dit dier was oud en verzwakt. De ziekte van rode duivel Jeremy Doku tijdens het WK was erger dan gedacht. Hij belandde 's nachts zelfs op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Dat laat hij weten in een YouTube-video. Het was een teaser voor een video die zondag verschijnt, waarin hij uitgebreider vertelt over zijn WK. Vanavond hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen eerst grijs, nadien zon en maxima tot 27 graden. Ook de dagen daarna is het zonnig en warm. Vanaf maandagavond stijgt de kans op buien of onweer.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor je zaak. Go Yellow!